Armadar. Op verschillende punten vertonen de Japanse oud-Noordse tradities treffende parallellen. Zo zijn er de kami, al bezielende machten of effectief werkende krachten in het hier en nu. Een soort van epifanie of verschijningsvormen van de goden. In om het even welk natuurlijk object. Hetzelfde geldt voor bergen of rotsblokken. Ze lijken bezield door de goddelijke krachten en worden aangewend om uiterst belangrijke beslissingen te bezitten.

plaatsen waar bezield door een goddelijke kracht ze werden armader genoemd. Die term duidt er iets aan wat de functie was. Armader zou de plaats levens- en groeikracht schenken. Het zou best kunnen dat de armader aanvankelijk een voorvader was, want de plaatsen waar oorspronkelijk samengekomen werden, waren domen.

0: Zaam met Beyond the Beyond, nog steeds uit Acid Folk. Het laatste product van Zaam is de CDR Nature Beyond, opgenomen tussen de herfst van 2003 en die van 2004. Met uitzondering van twee stukjes piano waarvan de opnamen nog stammen uit de tijd van Villa Geniets. De bezetting bestond toen uit Nigel Parrington op gitaar, piano, percussie en achtergrondzang en Bert Doge op gitaar, zang, piano, orgel, fluit, harmonica en percussie. Op de titeltrack werden ze bijgestaan door Tom Vervoort op didgeridoo. De hoesjes voor de CDR's van This Is Zaam en Nature Beyond werden door Bert zelf geschilderd. De eerste keer dat Zaam live naar buiten kwam was op 29 januari 2004, toen werd opgetreden in de Muziekdoos. Op 15 februari waren ze te zien in de Paljas. En op 19 maart speelden zowel Zaam als de Pocket Gods en de High Ones in de Muziekdoos. Twee verdere optredens dat jaar vonden plaats in december, weer in de Muziekdoos en in de Hopzak. In 2005 was er slechts één eenzame liveshow in de Muziekdoos en op 11 november 2006 werd nog eens gespeeld in het Werkhuis in Borgerhout, naar aanleiding van het nakende vertrek van Els en Nigel en hun kinderen naar Engeland. Sindsdien is het heel stil geworden rond Zaam. Mark Lee heeft in Engeland de reeds vermelde Pocket Gods opgericht. Bert heeft een paar keer meegespeeld met deze formatie, met name in 2006 en 2007, maar geraakte daarna gebrouilleerd met Mark. Dat werd later uitgepraat. Er is een tiental jaar geleden zelfs even sprake geweest van een mogelijk platencontract. Eind 2006 verhuisden Els en Nigel naar Lancaster, waar ze het folkduo The Low Countries oprichten. Als ze in het land zijn, dan durven ze al eens optreden in gelegenheden als de Muziekdoos en Café Ami. Toen Nigel zijn draagbare studio naar Engeland verhuisde, werd opnemen in België voor Bert een stuk lastiger. Er zijn wel nog drie gelegenheden geweest waarbij Zaam live te zien was. Op 31 januari 2010 stonden ze op het podium van Gregson in Lancaster en op 1 mei speelden ze op het Felfoot Wood Festival in het Lake District. Van dat optreden staan drie clips op YouTube. Op 5 maart 2011 trad Zaam op ter gelegenheid van het Dillem Festival in Scheldapen. Laatstgenoemd concert werd ook opgenomen. Sindsdien ligt Zaam feitelijk stil. Bert hield zich daarna hoofdzakelijk bezig met zijn dagjob en zijn programma hier op Radio Centraal, maar speelde en componeerde thuis nog op zijn piano.
1: Good plan.

good plan.

0: Good plans, I'm still in the pub.
1: Happy wedding.
2: Dat was Pan on the Moors van Zaam. Over het programma van Bert heb ik het nog niet gehad, maar daar ga ik nu een mouw aan passen. De eerste uitzending van Over de Holmenbrug was op 10 april 2013. Het was de bedoeling om zijn geschiedkundig, heemkundig en genealogisch opzoekwerk om te zetten naar een dito-programma, doorspekt met psychedelische muziek. Waarvan hij, dat mag ik wel stellen denk ik, er veel had leren kennen via de Magic Mushroom. De vroege uitzendingen gingen onder meer over natuurlijk de Holmenbrug zelf, Macbeth, Spinoza, filosofie en zo verder. Dit alles gelardeerd met uiteenlopende muziekjes van acts als Popol Vuh, Bevis Front, Acid Mother's Temple, Radio Birdman en heel veel psychedelische folk. Op de nog steeds overeind staande site van Over de Holmenbrug staat 18 juni 2022 als laatste uitzending ingevuld. Ironischerwijs speelde hij toen een aantal tracks van Zaam, die ook in dit programma zitten. Met de gezondheid van Bert ging het tegen dan al een tijd heel wat minder. En het kwam dan ook jammer genoeg niet echt als een grote verrassing toen ik op 26 februari het nieuws kreeg van zijn overlijden. Tot slot van deze uitzending hoort u zoveel van Magic Brew als ik erin gepropt krijg.

男、顔は悪い顔からなる人、あれは小さい顔から始まってる私。

から押しないで尻から出るガスところでこ

Mindtap 2 verkopen die zij nog in stok hebben staan de volgende 3 maanden. Maar dan zullen ze dus de productie van Linux hardware voorlopig moeten stopzetten. Voilà, een droevig einde van deze webgang. En ding blijft nog wel, Jolla blijft nog wel shippen, dus we zullen opvolgen of Jolla ook diezelfde richting uitgaat. Zo, tot zover webgang. Tot volgende, volgende donderdag zijn we er niet. Volgende donderdag zijn we op vakantie, dus het zal voor de week daarna zijn. Tot dan en veel plezier met Beatscapes.

Ne goeie avond. 7 uur. We zitten op Radio Centraal 106.7. En het is tijd voor Beatscapes. Ik vertel jullie direct meer.

0: Ja, hier centraal, 106.7 megahertz in stereo. Centraal op DAB Plus met digitaal radio Antwerpen. De streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: U bent welkom op Radio Centraal. De Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar. De gebrouwde zwaan zingt.

Vanavond hebben we een Beatscapes met Fidel Gonzo, mezelf zijnde. En ik heb hier een gast bij vanavond. De gast noemt hij Sailor. En we gaan een interview afnemen over beats, scapes, sounds en bovenal met Sailor poetry en soundscapes. We gaan dat wel laten inzinken.

Dus een iets andere Beatscapes qua presentatie en concept vandaag. Sailor kwam op mijn pad. Een paar maanden geleden. En wij hebben een aantal dingen gedaan met analoog geproduceerde sounds en

nummerke van de Future Sound of London. Released op D-Tune. Waar we nog eens een show aan gaan wijden.

Volgende week verwachten we Jan Technics terug. En dan krijg je alle terug een normale Beatscapes. Zonder Fidel Gonzo. Zonder interviews met Sailor. Maar met heel veel andere goede muziek. En leuke commentaren van onze vriend Jan Technics. Beatscapes over and out.

0: Radio Centraal, 166.7 MHz in stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend. Live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur, doorlopend live. Vanaf 8 uur, 's ochtends.

0: www.radiocentraal.be.
1: Woensdag 19 augustus.
0: Vanaf 8 uur 's ochtends, 24 uur doorlopend, live.
1: Je bent welkom op Radio Centraal, de Ernest van Dijk K21.
0: Live.
1: 41 jaar, de gebraden zwaan zingt.
0: Live.
1: 21 jaar, de capkamer.
0: En voorafgegaan, geïnterveneerd, ondersteund door 36 jaar voorspel.
1: Tussen 17 en 18 uur.
0: Woensdag 19 augustus.
1: 24 uur doorlopend live. Vanaf 8 uur 's ochtends.

Welkom bij Wave Frequencies hier op donderdagavond, ondertussen 20 augustus 2026. Wat gaat dat jaar toch snel voorbij? U krijgt hier op uw vertrouwde donderdagavond de wekelijkse portie obscure underground Wave in je strot geprest. Vanavond volledig samengesteld door Chris, want Lieve die zit nog in Berlijn. Volgende week is die er terug bij, dus ben hier eventjes alleen voor al die knopjes, de draaitafels, het commentaar. Maar het lukt wel. Een avond weer vol met verrassingen en ook heel veel muziek, recente muziek. Geniet er gewoon van. U kreeg reeds een dikke vette tattoo als opener. Daarna Atrox, een Italiaanse band met het nummer At The Surface van die prachtige LP Water Tales uit 1984. Het laatste was Words and Actions met het nummer Breathe van een cassette Can't You Feel uit 2011.

Ja, prachtige muziek van A Popular History of Science Stigma. Van een 12-inch uit 1984. Daarvoor Hurt. Hurt met de 10 offers van die Focus on Light LP uit 2016. En we gingen van start met The Mission. The Mission, gothic band, maar ze hebben toch ook zo'n mooie nummers gemaakt zoals die Butterflies on a Wheel van de Carved Insane LP. Ik heb nog duister nieuws voor jullie, want er komt weer wat feest. Ja, er komt een serieus feestweekend eigenlijk aan, want deze vrijdag is het in het bos. Hier in Antwerpen vrijdag, dus Club Solitaire. Club Solitaire Party. Met een optreden van Der Bureaucraat. DJ sets uiteraard. Het staat al wel duren tot een kot in de nacht. Club Solitaire. Voor de liefhebbers van IBM, Postpunk, Wave, Gothic. Dan moet je zaterdag ook afzakken naar Chat-Leroy, Antwerpen-Zuid. Het bekende café daar op het hoekje aan het Museum voor Schone Kunsten. Daar draait de zekere Baxter, zijnde mezelf. Dus kom zeker af, kom kijken, kom een hoortje nemen. Vrijdag 28.8 moet je afzakken naar Jingle Jungle, want dan is daar IBM Electronite met Cryptochroma en They Feel Nothing. En ik geef jullie ook al 19 september mee. Noteer dat ook alvast in jullie agenda, want dan treedt Gradual Isolation op in de Bar Bakkaliet. Ook met een DJ-setje van mij. Dus allen daarheen. Geniet nog van deze Wave Frequencies. Die zonder lieve, die zal er volgende week terug bij zijn. We zitten nu in Berlijn. Alle Minimal Synth plaatjes op te kopen.

Jawel, je luistert nog steeds naar Twilight Ritual. Ja, Twilight Ritual. She is Gone. Van de CD Rituals uit 2004. Prachtig wat deze Belgische band allemaal gerealiseerd heeft. Daarvoor Boytronic uit Duitsland. We speelden van de LP The Working Model. My Baby Lost Her Way. Een LP uit 1983. Prachtig werk geleverd. En het eerste was een tattoetje op de rechter schouder.

Lekker vettig krakende platen mag ook wel eens. Information Society, nummer uit 1900, als ik het me goed voor heb, 84. We speelden de instrumental Running, het is een klassieker. De originele versie, ja, vinden ze een beetje in slechtere staat, maar wow, blijft goed. Daarvoor Ruur Dein Mund van de LP Live Rough Tracks 2026. Een front two for two met masterhit van de gelijknamige 12-inch masterhit.

0: Frequencies,
1: nog tot 10 uur op Radio Centraal onder de 6.7. Even blijf zeker nog luisteren, ook naar het programma dat hierna nog komt. En daarna nog, en morgen en overmorgen blijven luisteren naar deze prachtige radiozender. U kreeg No Such Name met Martyrs, In the Nursery met Sense en daarvoor ook nog een prachtig nummer. Dus dit weekend afkomen zaterdag naar Chat-Leroy, want daar ga ik dan een wat muziekjes draaien. Dus gewoon komen zou ik zo zeggen. Nu totaal iets anders, maar ook wel knap.

We gaan naar het einde toe van deze Wave Frequencies. Nog 8 minuutjes, dus er komen nog wel wat muziek aan. Op de achtergrond hoorde je nog The Weatherman. The Weatherman met Bang, live instrumental van een picture disc. Daarvoor D.A.N. Primental of Premental. Het is de Italiaanse versie van Primental. Het is ja ook een leuk nummertje, hè? Ja, leuk nummertje. Blijven luisteren nog twee nummertjes, denk ik.

En wij zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies met deze prachtig nummer nog op de achtergrond. Nummertje van La Fête Triste. Gaan we eruit. Dank voor het luisteren. Geniet nog van jouw avond en volgende week zeker terug luisteren. We gaan er alvast uit met Amelia.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Onze zomertocht door de jaren 80 gaat onverminderd verder. Vorige week waren we nog in 1987. Vandaag belanden we geheel volgens de logica van de kalender en de platencollectie in 1988. Het concept blijft hetzelfde. 2 uur lang grasduinen we door de platen die dat jaar hun weg vonden naar mijn platenkast en daar, tegen alle opruimwoede in, nog altijd een vaste plaats hebben. We openden met Mercy Seat van Ultra Vivid Scene, uit hun titeloze debuutalbum. De titel roept onvermijdelijk associaties op met een elektrische stoel of een Bijbelse troon. Maar de muziek kiest gelukkig een minder dramatische weg. Ze zweeft ergens tussen dromerig en ongrijpbaar, alsof iemand de contouren van een popsong voorzichtig met een gom heeft uitgewist. Daarna schakelen we over naar Crash van The Primitives. Een nummer dat al bijna 40 jaar bewijst dat een botsing niet noodzakelijk slecht afloopt. Soms is 3 minuten onweerstaanbare gitaarpop precies wat een donderdagmiddag nodig heeft. Welkom bij Moiré, muziek uit 1988, vrijwel non-stop gebracht, hier op Radio Centraal.

En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van onze tocht door 1988. Daarnet hoorde u Teenage Riot van Sonic Youth, uit het inmiddels legendarische Daydream Nation. Een nummer dat klinkt alsof chaos en melodie eindelijk hebben besloten om vrede te sluiten. Niet omdat ze het met elkaar eens zijn, maar omdat ze hebben ontdekt dat ze samen veel interessanter klinken. We sluiten deze uitzending af met twee nummers die elk op hun eigen manier laten horen hoe breed het muzikale landschap van 1988 inmiddels geworden was. Eerst is er Talk Talk met I Believe in You uit Spirit of Eden. Een plaat die zich niets aantrok van verwachtingen en daardoor alleen maar tijdlozer is geworden. Muziek die je niet zozeer beluistert, maar waarin je langzaam verdwijnt. En helemaal op het einde volgt Pixies met Gigantic uit Surfer Rosa. Volgende week slaan we opnieuw een bladzijde om en belanden we in 1989. Het laatste hoofdstuk van deze zomerse reis door een decennium dat muzikaal veel rijker bleek dan nostalgie alleen. Tot volgende week.

0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 54. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 150. 150. 150.
4: 149. 148.
3: 147.
4: Aussi
3: de 146.
4: De cafeïne.
3: 145.
5: Kleine stoorwald.
3: 144.
5: 143. I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
1: 140. 139. 138.
6: The divided operating system has fewer total connections.
7: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
8: 133. The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
9: 129. 127.
7: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
9: 123.
10: Ja, Unix of Linux?
9: 121.
11: Oh, dit wordt niet te technisch.
1: 120.
11: Dus 119. Het is meestal doen, maar.
1: 118.
11: Nee, maar het is technisch. Je hebt niet technisch. Je hebt net technisch genoeg. Je hebt te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
1: Open documentformaat.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: Wat passiert daar?
15: It depends on what you consider useful.
16: Please raise your hands if you cannot hear me.
9: 101.
1: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
1: 97.
2: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
17: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
18: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
17: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
18: Ja, nu nog niet.
9: 85.
18: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
7: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80. 79. 78.
17: Knap is a different system.
1: 77.
18: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
1: 75.
18: Maar ja,
1: 74.
18: Dat ligt aan mij.
1: 73.
19: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
4: Enable firmware.
1: 71.
17: No.
18: 66 65 66 65 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
6: install party, and so it is the D-Day that we moet hier zijn.
4: De console.
17: Het zijn eigenlijk vooral... Ja, het is een plaats

0: Dat is altijd in de bank. En dat staat er zo dat niet bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. En dat is gewoon aangekondigd. In de BIOS ziet het eruit. Die gewoon staan op geen primary hard disk. En dan heb je gewoon een compact flash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als een gewoon
1: gigabyte.
0: Dat is perfect met beeld dat je er een server gebruikt. Het voordeel is dat je een compact flash als een gewoon links. En dat is natuurlijk wel een besparing. En vooral ook als je een
2: Goedenavond, goedenavond. Dit is Radio Centraal. Het is Webgang. Mijn control panel vertelt me dat het versie 7.1 is, 0.7.1, en dat het vandaag 13 augustus is. En ja, we hebben geluk, want we zijn met twee. Mart, ik ga jouw micro ook zoeken. De blauwe, maar ik hoor niet veel. Ik hoor niet veel blauws. Geel? Oké, okay, laten we kijken naar geel. Maar hier hangt geen geel plakkertje. Ah, daar helemaal achteraan. Ja, kijk, dat zou de gele moeten zijn. Ja. De gele staat open, maar dan is die misschien nog niet op micro geswitcht. Micro, voilà. Kijk, nu staat hij op micro. Dat is beter. Ja, we hebben zoveel mogelijkheden met ons gigantisch mengpaneel hier, dat we natuurlijk ook wel die mogelijkheden moeten instellen. Je kan schuiven switchen tussen lijn en micro.
3: Matrix denken.
2: Ja. Het is nog net de stap voor volledig software-defined. Maar het is er dichtbij, want het is ook computer gestuurd en zo. Ik denk dat het al een beetje in de richting gaat van. Maar ik hou toch ook wel van het fysieke aspect. Gewoon schuiven die kan openzetten, knopjes die kan indrukken.
3: Ja.
2: Waar je aan kan draaien en zo. Het is eigenlijk.
3: Hardware.
2: Ja, het is een beetje een luxe eigenlijk. Hè.
3: Hardware dan nog in relatie staat met je lichaam.
2: Ja, de human interface via fysieke knopjes om aan te draaien en zo. Gaan we. We gaan het nieuws, hè?
3: Misschien de tune van het nieuws.
2: Ja, dan ga ik eerst die achtergrondmuziek even afzetten en de newstune uit het control panel.
3: Maar begin.
2: Goedenavond in het nieuws van 6 na 6. En vandaag daarin de volgende onderwerp. We zullen eerst even de titels meegeven. Staatshakken wordt geprivatiseerd.
3: Paddenstoelen voor het leger.
2: En ze willen meer. Staatshakken wordt geprivatiseerd. In de Verenigde Staten. De regering in de Verenigde Staten heeft een nieuw programma voorgesteld om privébedrijven toe te laten in te breken in computersystemen van buitenlandse criminele organisaties. Er is een groot potentieel aanwezig in de privésector en die mogelijkheid en dat voordeel hebben we in het verleden niet gebruikt, vindt het Witte Huis. Eergisteren, dinsdag, zette Trump zijn handtekening. De coördinatie gebeurt door het Nationaal Coördinatiecentrum dat onder Homeland Security valt. Ze zullen richting geven en moeten de operaties ook schriftelijk goedkeuren. De activiteiten mogen niet tot slachtoffers leiden en bijvoorbeeld tot gewapende escalatie. Hè, dat soort operaties is niet toegestaan in dit programma. Toch niet in de standaardprocedure. Het zal dus zowel toegelaten zijn om in te breken als om te spioneren, als ook om offensieve operaties uit te voeren. De deelnemers, die bedrijven, die deelnemers, die moeten rapporteren aan die coördinator en ook onmiddellijk ophouden als er onbedoelde schade dreigt voor Amerikaanse bedrijven of Amerikaanse personen of kritische infrastructuur.
3: paddenstoelen voor het leger. In de VS hebben ze al een hele geschiedenis met het gebruik van medicatie en drugs voor hun soldaten tijdens de dienst. Maar na hun dienst komen actief ingezeten militairen soms in mentale problemen. De dienst die verantwoordelijk is voor de veteranen gaat nu een proef opzetten met het gebruik van de psilocybine. Dat zijn stoffen bij ons bekend van bepaalde paddenstoelen. Bij het eten daarvan wordt die door het lichaam psilocybine en die activeren de serotonine-receptoren in de hersenen, wat leidt tot wijzigingen in de gemoedstoestand en denken. Ze hopen dat het helpt tegen depressie en posttraumatische stressstoornis. Vanzelfsprekend gaan ze het wetenschappelijk aanpakken met een groep die het wel krijgt, die vergeleken wordt met een groep die het niet krijgt toegediend, ook met oog voor bijwerkingen.
2: Ze willen meer. Terwijl de big tech bedrijven juridisch op hun kop krijgen wegens het overtreden van de privacyregels en aantasting van het welzijn van hun gebruikers, willen ze ondertussen toch meer. Ze willen dichterbij geraken. Dichterbij dan wat cookies op je pc of laptop, of dichterbij dan de tracking apps op je mobiele apparaten die je bij je draagt. Nog dichterbij is het rechtstreeks monitoren van je breinactiviteit. Je ogen verraden al veel, dus ze blijven tegen wil en dank smart glasses ontwikkelen. En laat het duidelijk zijn, de smart ass is niet wie de bril draagt, wel de techbedrijven die de data oogsten. De laatste jaren zijn hun onderzoeken toegespitst op Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI. Ze proberen de ijzerdeeltjes in de hemoglobine in het bloed te volgen die de zuurstof leveren aan de neuronen in de hersenen. Ze maken steeds meer gedetailleerde kaarten van de hersenpan. Ze kunnen met scans en behulp van AI al depressieve gedachten lokaliseren, als ook andere meer genuanceerde gevoelens. En daarmee kunnen ze dan minder opvallend onderzoek doen, waarbij bijvoorbeeld twijfelende kiezers wordt gevraagd om mee te doen aan een of ander onderzoek, waarbij beeldmateriaal van presidentskandidaten wordt getoond in filmpjes. Ze kunnen door de apparatuur, die ondertussen, ze hebben dan zoiets op hun hoofd, die ondertussen hun hersens scant, kunnen ze opmeten bij wie er gevoelens van empathie zijn bij welk beeld en bij wie eerder afkeer. De deelnemers moeten misschien nadien nog iets invullen, een soort vragenlijst of zo, maar dat is maar voor de vorm, want de gegevens waar het over gaat worden rechtstreeks afgelezen uit hun brein. Tot zover het innieuws van 6 na 6 op onze website webgang.radiocentraal.be. Kan je dat nalezen na het programma? Je moet eerst blijven luisteren natuurlijk.
3: Maar bij dat laatste, dat doet me denken aan, momenteel is er iets in Antwerpen, in Morfo, in de provinciestraat 112. Joken heeft zo'n exciting research. En dat zijn dan zo een aantal sensoren, dus iets dat je op je oortjes moet zetten. En op basis daarvan gaat er een klein ledlampje je excitement tonen. Dus dat zijn echt zo biometrische gegevens. Misschien meer in interpretatie van de neurologie dan de effectieve... Want wat wordt er in die laatste allemaal nagekeken?
2: Ja, ze hebben dus door die maps die ze hebben van die hersenscans, hebben ze een idee van in dat deel van de hersenen kunnen ze zo meten hoeveel zuurstof aangevoerd wordt, dus hoe actief iets is en dus welke gevoelens op dat moment actief zijn. Dus afkeer, voorkeuren en zo. En ze meten dat, terwijl ze die beelden laten zien, meten ze dat rechtstreeks. Dus ze
3: kunnen, dat is een soort van feedback.
2: Hersenscan, een soort scan van hun hersenen die continu gaat, dus een zeer gevoelige...
3: Maar waar je ook nog eens zelf naar kijkt dan.
2: Dus wat ze combineren eigenlijk twee dingen. Ze zetten die proefpersonen zo voor een schermpje en die krijgen zo'n helm op hun hoofd.
3: Ja.
2: Ze moeten niet voor opereren. Hè. Het is niet dat ze zo de hersenpan opsnijden om zo zondes aan te sluiten op hersencelletjes of zo. Dat is gewoon, ze kunnen dat meten door er zondes in die helm. En ze laten die mensen op het scherm naar filmpjes en naar dingen kijken, maar dat geeft een reactie. Dus die mensen moeten niet zeggen van, ja, ik zou eerder op die of ik vind die sympathiek. Ze laten die misschien nog wel zo een vragenlijstje invullen. Ja. Maar eigenlijk gaat het erover dat ze rechtstreeks kunnen afleiden uit wat ze... Uit die hersenactiviteit detecteren en kunnen ze direct al registreren dat is eigenlijk de data waar ze dan mee werken. En wat ze sturen het beeld en ze nemen die data rechtstreeks uit de hersenen op. En die twee, dat zijn dan de gegevens die ze later dan kunnen gebruiken om...
3: Om te analyseren. Ja, maar dus nu eigenlijk in Morfo, in de provinciestraat, die kerk daarachter is een kunstenaarsresidentie en vooraan is Extra City. Kun je dus, ze zeggen dat dat een soort van laboratorium is daar. En de Moody wordt daar getest.
2: Er was zo'n klooster achter.
3: Ja,
2: of zo.
3: Ja, daar. Daar is een tuin. Hè. En Jook Keimo heeft daar een biocybernetisch apparaat dat temperatuur, afstand en beweging vertaalt naar licht en geluid. Natuurlijk nog niet zo geavanceerd, maar je draagt dus een soort van sensor die opwinding en nabijheid meet. En dat is dus niet om te monitoren, maar eerder om zichtbaar te maken.
2: Je kunt dat omzetten in iets anders, hè?
3: Wat de ruimte tussen. Het zijn een soort van kleurrijke grafieken. Er is ook een soort van evaluatiedocument. En er zijn ook wat speelse interacties. Maar ik dacht, kondig het toch maar aan tussen 13 en 16 oktober. Overdag is dat in Morfo. De moeite om eens te gaan kijken. Hè. Natuurlijk bij onderzoek, zoals jij sprak in het nieuwsitem, daar heb je al meer geavanceerde laboratoria ook voor nodig. Of...
2: Maar blijkbaar hebben ze dat toch terug op zo'n schaal kunnen terugbrengen. Dat ze dat gewoon kunnen gebruiken zonder daar echt een heel datacentrum naast te moeten zetten of zo. Wat ik ook interessant vind, dat is dat over dat staatshacken in de VS. Het is al langer bekend dat zo in Rusland zijn er zo bepaalde hackersgroepen die een combinatie zijn zo van crimineel, dat die zo geld vragen, maar dat eigenlijk ook getolereerd worden door de staat en door de geheime diensten in Rusland. En zo, zolang ze geen eigen Russische dingen aanvallen. En waar dat zo een beetje een schemerzone is tussen hoe officieel dat eigenlijk toelaat. Of dat eigenlijk behoort tot de politiek of dat eigenlijk met zo'n randfenomeen...
3: In de criminele zone.
2: Ja, maar omdat die met zoveel zijn en in het Westen er toch wel redelijk wat slachtoffers mee gemaakt worden. Bedrijven, ransomware aanvallen enzovoort.
3: Ziekenhuizen, stadsdiensten. Ja.
2: Ik denk dat dat de Amerikanen aan het denken heeft gezet en dat ze nu zeggen van, maar wij hebben eigenlijk ook een heel grote privésector met heel goede specialisten op gebied van cybersecurity en zo. Laat ons die eens activeren, hè. Laat ons die eens ook allemaal mee inzetten. En ik denk dat dat een beetje de richting is waarmee ze dit nieuwe programma hebben opgesteld en nieuwe wet hebben getekend en zo.
3: Er zijn dan heel... de definities zijn dan wel echt heel belangrijk.
2: Want het gaat over buitenlandse criminele organisaties. Maar wat is een buitenlandse criminele organisatie? Buitenlands is misschien nog redelijk gemakkelijk te definiëren, maar crimineel, dat is... Als je Trump hoort spreken, dan gaat het soms wel heel snel heen en weer. Dus ik kan me voorstellen dat als Trump spreekt over het internationaal strafhof in Den Haag... Hè, ik hoor hem zo zeggen dat crimineel is, bijvoorbeeld. Hè. Dus wat is een buitenlandse criminele organisatie? Hè? Dus,
3: ik heb meer schrik van...
2: Mensenrechtenorganisaties, dat soort dingen. Natuurlijk, en als daar dan offensieve dingen zijn toegelaten...
3: Offensieve operaties, dat vind ik een klein beetje een rare definiëring binnen criminele netwerken.
2: Maar dus de eigen Amerikaanse... bedrijven of gespecialiseerde beveiligings, die mogen dan offensieve operaties doen tegen die buitenlandse criminele organisatie. Dus vanaf dat iemand stempel krijgt, buitenlandse criminele organisatie, dan is het toegelaten voor die bedrijven uit die privésector onder coördinatie van Homeland Security Nationaal Coördinatiecentrum om te infiltreren en eventueel aanvallen te doen. Dus dat is nuttig, hè? Dus dan moeten ze niet meer aan Microsoft vragen van de accounts te blokkeren van een of andere non-profit organisatie. Dan kunnen ze gewoon zelf aanvallen op die organisatie.
3: Maar uiteindelijk blijft het toch een bedrijf dat in dienst genomen wordt door de staat die dat uitvoert.
2: Ja, maar blijkbaar zet het zo toch een beetje de deur open van dat die bedrijven proactief zelf kunnen... En dan moeten ze het wel melden bij
3: de coördinatie. Maar dan is dat toch zoals een Microsoft die bepaalde accounts kan sluiten.
2: Ja, maar zo, die grote bedrijven zullen dat misschien... Die doen dat niet graag, want dan worden zij als groot bedrijf natuurlijk... Krijgen zij een stempel dat ze meewerken. Dus het is natuurlijk interessanter om gespecialiseerde beveiligingsbedrijfjes dat soort dingen te laten doen... die dat niet onder de noemer moeten doen van een groot merk. Want een groot merk heeft heel snel imagoschade, ook in het buitenland. Mm-hmm. Wat er nu aan het gebeuren is in Europa, in België zien we nog niet zoveel. Ik hoor het hier van organisaties en bedrijven die heel, heel, heel weinig vermelden, maar in Duitsland, Frankrijk enzovoort. Digital sovereignty, de onafhankelijkheid van de macht die helemaal geconcentreerd zit bij die Amerikaanse IT-bedrijven en technologiebedrijven.
3: Yeah.
2: En die dus... En, nadat het een aantal keer bewezen gebruikt is, kan je niet meer weg blijven kijken natuurlijk. Moet je er bewuster van zijn. Dan moet je beginnen denken van, stel dat er iets gebeurt, dat er iemand in België hier iets doet dat die en die in Amerika niet ziet, waardoor ze een knopje afzetten. En ik zit toevallig op hetzelfde stuk van het netwerk of ik zit toevallig op hetzelfde dit of dat. En ik als nevenschade is mijn bedrijf of mijn bedrijfssoftware of mijn serversysteem mee platgelegd en dan heb je de schade.
3: Ja, dit weekend op de redactie was er zo Toreon. Ken je dat bedrijf? Ja, de redactie had Asma Oualmakran uitgenodigd en dat is een security en privacy consultant bij die Toreon. Die Dirk Praat zat er ook bij, dat is zo iemand die meer voor 11-11 en dus binnen de Mensenrechtenliga werkt. En die Toreon, als ik dat nu opzoek, ja, dat is ook business-driven cyber consulting. En die doen dan eigenlijk, allee, dat zijn dan de experts, maar die zijn dan wel een partner van Vlavio, wat dan zo de Vlaamse, wat is dat, Vlaamse AI? ik weet niet, de Vlavio, waar dat Vlavio juist voor staat. Dat is de Vlaamse KMO's. Zijn dat de typische... Zijn jullie aangesloten met jullie bedrijf bij Vlavio?
2: Aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen.
3: Ah, ja, dus maar zullen die Toreon...
2: Aanspreekpunt,
3: die Toreon,
2: databank...
3: Die Toreon zal dan de partner zijn in het aanbieden van cybersecurity solutions voor middelgrote bedrijven. Dat is natuurlijk ook... Een bedrijf dat samenwerkt dan met meer overheidsdiensten. Maar dat is nog anders natuurlijk.
2: Is dat zo'n opvolger van de Delcredere-dienst of zo? Je had vroeger van die overheidsdiensten die bedrijven helpen om in het buitenland om te exporteren en dat te financieren en transporten.
3: Ja, die is al op vlak van...
2: Ja, maar die zijn weer Vlaams niveau natuurlijk. Alles wat op nationaal niveau moet gedupliceerd worden eerst.
3: Ja, en veel wat dat die doen is ook gewoon testen. Hè. Want dat is het dan, hè, dat die big tech bedrijven zouden constant van die penetratietests doen binnen bedrijven of dan criminele organisaties en anderen. En dan kijken hoe kwetsbaar dat die zijn. Mm-hmm. Ja, en van daaruit dan offensieve veranderingen.
2: Ja, ik zie hier dat ze zo blijkbaar zo wat mikken op het doorgeven van kennis aan bedrijven op het gebied van ondernemers starten, financiering, groei, digitaliseren, duurzaam ondernemen.
3: Ja, en cybersecurity, dus met
2: innoveren, intellectueel eigendom, strategie enzovoort. En stem, ja.
3: Ja, heel die aflevering is nog te beluisteren. Als je naar redactie.radiocentraal.be gaat, daar staat eigenlijk de file. En daar kan je terugluisteren naar de redactie met Asma Oualmakran en Dirk Praat. Het ging vooral over de snelle en ontwikkeling en groeiende industrie en verontrustende zelfstandigheid van AI-toepassingen. Was wel de moeite. Maar dus nog herbeluisterbaar. Moet ik een nummer opzetten van Corazon de Robota? Ik was gaan klikken op de website. Corazon de Robota heeft ook deze zaterdag gespeeld en ook een workshop non-binary electronics gegeven. Op basis van de Schmidt-trigger.
2: Daarbij is dat wel grappig, is non-binary electronics, dat is zo. Dat krijg je zo'n andere betekenis aan.
3: Ja, dus dat was op basis van de Schmidt-trigger chip. Wat is dat? De 40160.
2: Dat is een
3: logic gate. Dat is een logic gate. Maar je kan dus ook een non-binary gaan.
2: Of zo, een tri-state chip of zo.
3: Ja, zelf heeft Corazon opgetreden in de NOR op de dag van de Pride. En hier is een nummerke Radiación del Fondo Cósmico. En duurt 4 minuten 55. Is veelal toch meer in het trans-noise.
2: Ik hoop dat die doorkomt. De schaaf staat open.
3: Ja, hier staat het ook helemaal open. Ja, ik hoor al een precies op 50 hertz. Zit hij maar wel luider.
2: Dat is...
3: Dat
2: is niet... Straks hoorde u de ventilator die hier op de tafel gezet was, maar een micro staat ook op de tafel. Die heb ik ondertussen afgezet. Dit is echt de opname die u...

0: Ja, dat was dus Corazon de Robota.
1: Was dit live? Dit is live opgenomen daar ter plaatse? Of
0: is eigenlijk een fragment van een van haar eerste albums. En in dat geluidsproject is ze vooral op zoek naar retro-technologisch perspectieven. Door van alles te gebruiken, afval en doosjes en gerecycleerde elektronica, heeft ze zo van die synthesizers en sequencers en drummachinetjes gesoldeerd. En die zijn eigenlijk hier gebruikt in dit fragment. Corazon de Robota WordPress.com, daar kan je ze vinden, maar ook gewoon als je Corazon de Robota tikt. En Corazon betekent hart in het Spaans en Robota, dat is dan een robot. Wel heel raar dat, dat er nog maar één nummertje te koop is en dat dat dan €144 kost. Blijkbaar kan digitale muziek ook een limited edition zijn. Maar je kunt het gewoon nog luisteren.
1: Oké.
0: Okay. En jij, vorige week had jij met die home assistant en die homie en de...
1: Ja, het was een beetje een combinatie van dingen. Je hebt zo, als je een Raspberry Pi koopt, we hebben de laatste maanden gezien dat die prijzen ongelooflijk gestegen zijn, door de geheugenprijzen die gestegen zijn. En daar ontsnappen wij niet aan. En dus dan ga je op zoek naar zo goedkoop mogelijk proberen iets. Ik heb hier een foto bij van de dingen die ik hier allemaal... uitgestald had. Je kan de dingen apart kopen, één Raspberry Pi apart en dan een SD-kaartje apart en dat installeren enzovoort. Maar ik had gemerkt dat er op sommige sites dat je zo van die voorbereide kits kan kopen, waar het dan de Pi met een behuizing en een voeding en een SD-kaart met een systeem. En daar waren er bijvoorbeeld de Homey en de Home Assistant versies had ik tegengekomen in een webshop.
0: En die zijn hardwarematig ook verschillend?
1: Wel, die waren prijsmatig verschillend, maar hardwarematig niet. Die zagen eruit zoals eigenlijk doosje van de... Mm-hmm. Ik had een apart doosje van de behuizing. Dat is standaard behuizing van Raspberry Pi Foundation zelf.
0: Maar 5, hè? Dat is Raspberry Pi 5.
1: Ja, deze. Raspberry Pi 5, hè? Ja. Ja, ik was op zoek naar een 5. Dus die worden geleverd in het doosje van de behuizing, maar die zijn de Pi ingebouwd in de behuizing, SD-kaartje erin, met het systeem erop. En zo zit dat terug in dat doosje van die behuizing, maar dan met een sticker erop van welk systeem erop staat en welke Pi. Dus dan krijg je dat doosje zo eigenlijk aan, met alles er eigenlijk in. En je moet gewoon insteken.
0: Systeem, ja,
1: het systeem zit daar. Wel,
0: ja.
1: Dat was eigenlijk niet mijn punt. Mijn punt was dat ik er zo'n een Pi 5 wou om iets mee te doen, iets anders mee te doen. En dat ik op zoek ging naar de goedkoopste combinatie. En bleek dat op sommige websites zo'n combinatie, een Homey of een Home Assistant, combinatie goedkoper is dan dat je zelf de Pi koopt en het doosje en een lege SD-kaart. En dat vond ik eigenaardig. En daarom wou ik dat eens proberen. En dus heb ik die sets gekocht. Ja. En dan wou ik natuurlijk ook wel eens kijken wat dat was. Ik dacht verkeerdelijk, trouwens, heb ik dan gemerkt. Dus de Homey kende ik niet. Dus Home, mijn Y achter. En de Home Assistant kende ik wel. Dat is een domotica-systeem, hè, om in allerlei in-house dingen mee te sturen en voers en sensoren. Maar die hebben blijkbaar ook wel wat online dingen in aanbod en die kan dat ook wel gebruiken in combinatie met online diensten. Waar wij geïnteresseerd zijn, digital sovereignty, wij willen natuurlijk, als wij zoiets draaien, wij willen dat zelf draaien op ons eigen hardware, op ons eigen toestel en met onze eigen apparaten daaraan aansluiten, maar niet met een verplichte clouddienst erbij, of een abonnement met een clouddienst erbij.
0: En dat staat daar ook bij.
1: Blijkbaar, dat kan daarbij, maar dat is niet dat denk niet dat het per se moet. Zeker niet. Home Assistant is niet zo dat dat per se moet. Bij Home Assistant heb je zowel de software op zich, die je vrij kan gebruiken, maar die hebben ook zo'n aanbod om dat te combineren met een clouddienst. En dan kan je... Het feit dat het combineren met een clouddienst, kan je veel gemakkelijker van buitenaf, van eender waar, omdat je dan niet zelf er iets voor moet organiseren via die clouddienst aan je toestel en informatie opvragen over de toestand van het gebouw of waar het geïnstalleerd is, of de plek, hè, want ik spreek over huis, maar je kan dat heel breed interpreteren. Dat kan ook geïnstalleerd zijn in een hackerspace en kan je de temperatuur of zo van... we hebben volgende week een vergadering, we gaan alvast de airco aanzetten of zo. Maar die Home Me dan, ik dacht van, ja, dat is gewoon zo'n algemeen systeem om thuis een servertje te installeren met bijvoorbeeld delen van bestanden en zo. Maar dat was verkeerd, dat was niet. Die Home Me is ook een home automation systeem, maar dat is nog verder specifiek gericht naar gebruik via een externe partner. Via een Google login enzovoort enzovoort. En dan moet je bij die Home service, en je hebt dan apps die je moet downloaden van een store, en dan kan je die app draaien op je smartphone, en dat is dan gekoppeld via die cloud met dan je Home thuis, die op een Raspberry Pi draait thuis. Dus het zou kunnen, ik weet niet zeker. Ik heb me afgevraagd, hoe komt het dat dan goedkoper is, terwijl ze ten eerste wel al dat werk al doen, om dat erop te installeren, dat in te bouwen. En toch is het goedkoper. Dus dat vond ik raar. Dus dat wou ik eens bekijken.
0: En heb je daar dan een antwoord op gevonden?
1: Nee, niet echt, want ik heb ook de aparte gekocht en standaard ventilatortje, standaard behuizing enzovoort. En dus ik ga gewoon die uit elkaar halen. Niet, want ze zijn samengebouwd, maar ik ga wel het SD-kaartje eruit halen. Dat kan je gemakkelijk aan, hè. Dat is zo'n opening, kan je dat eruit trekken. En ik ga dat flashen met een ander systeem. En dan heb ik voor een project had ik er een aantal nodig. Soms door de tekorten kan je ook niet altijd de aantallen kopen die je wil kopen op een bepaald moment, in bepaalde omstandigheden. En dan is het soms een goede optie om zo gecombineerd dingen te kopen en het SD-kaartje te vervangen door een met een eigen systeem. Ik denk als je een opstelling hebt waar je een groot aantal dezelfde toestellen hebt, dan kan je een SD-kaartje, een image maken en dat over al die toestellen kopiëren en die daarmee starten enzovoort. Hè. Dus dat moet ik nog doen.
0: Maar het was zeker geen counterfeit, alleen namaken.
1: Nee. Het was allemaal uit een officiële verdeler van de Raspberry Pi webshop, maar wel een van de officiële verdelers die hier in de Lage Landen opereren en waar ik ook al andere dingen van gekocht heb. De memory card is met nog het grootste raadsel eigenlijk. En dat heeft ook wel een grote invloed op de prijs. Je hebt toch wel veel verschillende soorten memory cards met verschillende eigenschappen die te maken hebben.
0: Zo met,
1: je hebt ook klasses, je hebt zoiets met een U. Je hebt zoiets... En het is mij eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Vooral omdat je dat niet altijd kan vergelijken op die webshops. Je hebt daar een aanbod, je ziet daar zoiets op staan. Ah, memory card, high speed. Ja, high speed, wat betekent high speed? Dan staat er één van die systemen om die te klasseren, staat dan een eigenschap bij, maar die andere eigenschappen niet. En dan op een andere, bij een andere kaart staan er dan andere eigenschappen wel die daar niet staan. Dus je kan dat heel moeilijk vergelijken. Ik vind het heel moeilijk om dat te vergelijken.
0: Appelen met peren vergelijken.
1: Dus dat is een beetje nog een ding dat ik denk, daar weet ik ook niet goed. Zelfs de officiële kaartjes van, die heb ik nu niet, maar ik moet eens kijken. Misschien wel
0: daar zijn wel grote verschillen in die kaartjes. Maar wat was het aankoopverschil dan? 20%, 30% of 10 of 5?
1: Dat in de grote orde van wat zou dat geweest zijn? Misschien zo'n €10 of zo, voor de set, voor de combinatie. Hoeveel zitten die?
0: Dat is dan ongeveer 10%. Hè?
1: Meer zal dat niet geweest zijn, denk ik. Dan zou ik eens moeten kijken naar... Ik heb die gegevens heb ik eigenlijk nu niet meer bij.
0: Maar ja, maakt toch niet zoveel uit.
1: Nee, maar het gaat over een aantal euro. Stel voor €10 op een prijs van rond de €150. Dat is toch wel... en als je met een voeding en zo erbij, ben je toch al snel verder. Hè? Je hebt ook voor de Raspberry Pi 50 gebruikt ook wat meer stroom. Dus je hebt wel een beetje de...
0: Ja, meer stroom.
1: Een aangepaste voeding nodig.
0: Dat begint al...
1: Ja, die zijn niet meer... je merkt ook aan die apparaatjes, die worden ook warm. Ik had die aangesloten en gewoon de startprocedure laten draaien. En ik merkte nadien toch wel dat die heel warm waren. De standaardbehuizing is ook van plastic. Dat vond ik ook raar, want ik had eigenlijk eerst geopteerd om metalen behuizingen te kopen. Aluminium. Die hebben dikwijls ook nog zo'n
0: dat kan het prijsverschil zijn ook, hè.
1: Ja, maar ik heb dan alleen vergeleken dezelfde met dezelfde vergeleken. Hè. Dus ook met de standaard case, standaard voeding van Pi zelf en zo. En dan had je toch nog altijd een aantal euro's verschil. Maar inderdaad, als je zo een aluminiumbehuizing erbij neemt, dan voor die Pi 5, dat is zo'n aluminiumbehuizing, die aan de binnenkant heeft dat zo'n een huidstulping, dan wordt ze wat dikker. Mm-hmm. En dat komt op de processor. Dus als je die behuizing toebouwt, dan raakt dat de processor om echt de warmte af te voeren naar die koelvinnen. En dan zou je kunnen zonder ventilator. Want die Raspberry Pi 5, die heeft standaard een actief draaiende ventilator mee. Dat is de standaard uitrusting die daarbij hoort, bij de standaard case. Zelfs de standaard case bevat een ventilator die je met een draadje moet je aansluiten op... ergens twee pinnetjes van de Raspberry Pi. Ding die, waarschijnlijk zal die 5 ook wel daar aparte pinnen voor hebben op het moederbord. Hè.
0: Maar dat project is nu afgerond? Of
1: ik heb die vergelijking gemaakt en het viel mij op. Dus ik dacht, een goeie tip, als je begint zo'n Pi te kopen, kijk ook eens naar die gecombineerde setjes. Misschien zijn die goedkoper. Ik kan me één reden voorstellen waarom die goedkoper zou kunnen zijn. De prijzen stijgen continu. Je bestelt iets en de volgende dag ga je kijken en het is al duurder. Die sets die zijn misschien samengesteld op voorhand en ze hebben die aangekocht aan een bepaalde prijs. En tot die sets, er zijn er zo 20 of 30, tot die sets zijn uitverkocht, worden die verkocht aan die prijs dat ze toen gezet zijn geweest. En de nieuwe, die zullen alweer duurder zijn. Dus op zo'n manier zou het kunnen dat je dus eigenlijk, in het moment dat de prijzen stijgen, een voordeel bij hebt om iets te kopen dat eigenlijk raar is dat minder kost dan... Vanaf ze het door hebben, zullen ze dat waarschijnlijk ook wel gaan aanpassen, natuurlijk. Maar je merkt dat je dikwijls niet grote aantallen... Je kan soms max 5, max 3, max... En sommige zijn gewoon uitverkocht. Maar Raspberry Pi, nog altijd de oude versie met 1 gigabyte of zo, zit altijd nog rond de 50 euro. Hè. Alleen voor het bordje, hè. Maar vanaf dat je dan naar hogere 2, 4... 8, dan gaan die prijzen honderden euro's betalen dan voor een Raspberry Pi. Hè. 300 euro voor een, met, ik weet niet, 8, tot hoever gaat het? 16 of zo? Of tot hoever gaat het tegenwoordig?
0: Dat weet ik niet. Ik volg niet al die nummers. Ik vroeg me af of daar nog geluid op zitten, maar het enige dat ik nog heb is in relatie, ik heb vooral geëxperimenteerd met hydrofoons. Want ik ben in de buurt van walvissen en beluga's geweest. En ik dacht, ik ga dat proberen te beluisteren. Maar een fragmentje dat ik nu kan laten spelen is gewoon eentje van op Freesound. Ken je die database?
1: Ja, daar heb ik al van gehoord.
0: Dat zijn vooral fragmentjes. Deze is een fragmentje van, hoe lang? 2 minuten van de hydrofoon, maar misschien is het wel verkoelend.
1: Ja, ja.
0: Hoor je het? Of
1: ja, het staat op, denk ik. Ja. Ik zal de micro's toezetten.

0: Ik wil even terugkomen op dan die homie in die toestand. Dus eens opgestart, dan doen die een startprocedure, die bakjes. En die veronderstellen dat ze aan een netwerk hangen, aan een netwerkkabel geprikt zijn. En dan gaan die waarschijnlijk zelf iets opzetten in functie van via die clouddienst te gaan. Dus het eigenaardige is, als je die laat draaien, zonder dat je die op een kabel hebt aangesloten, dan gaan ze een hele install doen, je ziet allerlei dingen voorbij scrollen. Ik heb toen zo live in het programma verteld. Maar je eindigt met een prompt en daar is het gedaan. En dat is zelfs niet... Je kan daar ook niet iets. Je weet geen login, je weet geen wachtwoord. Dus je kan niet zelf aan de slag in dat systeem. Je kan niet zeggen van, oké, het operating system is snel leeft, ik ga er even iets anders mee doen. Nee, want je geraakt er zelfs niet in. Je kan alleen via die clouddienst kan je daar dan in je eigen apparaat. Vooral bij die Homey. En dat vond ik wel echt heel raar. Terwijl bijvoorbeeld de Home Assistant, die heeft wel... Wat ze alle twee wel doen, ze publiceren. Dus bij het opstarten krijg je gewoon een zwart scherm en er staat wel het IP-adres dan op. Dat is misschien standaard in het... Maar je kan dat niet benaderen. Er is geen enkele dienst die draait of geen SSH die open staat. Dus je raakt er niet op binnen en je hebt ook geen login en geen wachtwoord. Dus.
1: Die kaartjes toch...
0: Eigenaardig, hè? Ja. Alleen de Home Assistant die heeft wel een vriendelijker scherm en die start in een HA-prompt. Dus die start in een eigen prompt, in een Home Assistant. Dus in een eigen systeem. En in dat systeem, dus dat is een eigen programma, en daar kan je wel commando's ingeven. Dus je kan HA en dan een commando geven om weet ik veel, de status op te vragen of zoiets. Dus dat is onmiddellijk actief als servertje. En je zit in een soort serverprompt van dat programma.
1: Dat is allemaal in Docker dan gedaan, of?
0: Dat weet ik niet. Nee, ja, niet.
1: Maar dat is zo'n beetje raar.
0: Maar dat kan wel. Ik zag wel verwijzingen naar zo'n virtualisatie-dingen. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar ik denk, daar heb ik wel van gelezen, dat je... Dus die antwoorden ook op een ping, wel, de Home Assistant. En dan heb je ook die heeft ook een webpagina. Dus als je dat IP-adres leest en je voert dat in je browser en je zit op hetzelfde netwerk, dan krijg je wel een webpagina, onboarding HTML, een welkomstpagina, waar je dan...
1: Maar en dan moet je dan op je thuissysteem hangen voor, wat is dat dan, voor lampen en temperatuur?
0: Ja, dan moet je hebt zo allerlei apparatuur, maar dat is er ook niet bij en zo. Hè. Dus die set is echt maar puur het minimum, hè, het apparaatje zelf. Hè. Dus dan moet je dingen gaan koppelen. Hè. Dus je hebt dan ook nog randapparatuur nodig om bijvoorbeeld op die frequenties van die apparatuur te gaan ontvangen en zo. Hè. Dus. Maar dat hoeft niet per se aan die Pi te hangen. Misschien ga je dat op een andere plek hangen, hè, waar het... meer relevant is. Hè.
1: Temperatuur, rollen,
0: zo. En er zit bijvoorbeeld zit daar op het hoofdscherm direct een soort upload en restore home assistant backup. Dus dat is wel voorzien dat je onmiddellijk bijvoorbeeld een backup van daaruit, dus je kan installeren en via de webinterface onmiddellijk een backup kan terugzetten. Dus dat vond ik wel van, dat is wel knap gemaakt. En dan ja, natuurlijk apps en zo toestanden. Maar, dus dat was een beetje dan... En dus die homie zelf, daar heb ik helemaal niets mee kunnen doen. Dus daar stopte het dan wel.

0: Wat ik me trouwens ook afvroeg op dat moment, dat was... Oké, ik heb hier nu zo'n prompt, ik kan hier niks mee doen, maar hoe moet ik die nu afzetten? Want ik kon zelfs niet shutdown tikken. Want als je niet ingelogd bent, kan je niet shutdown, het commando geven om shutdown te doen. En er was geen... Ik weet niet of op die 5 ergens een aan-uitknop zit, maar standaard op die Raspberry Pi zit dat niet. Zo, ik kan het wel monteren soms, maar...
1: Maar dat kon je dan niet via de cloud, kon je niet afzetten.
0: Ah, nee, want ik had geen cloud-account aangemaakt, want ik had dat zonder verbinding. Ik had die installatie laten lopen offline, zonder... Dus... En dan ben ik gaan zoeken en dan zeggen ze, ja, ik las dan in de commentaren dat... die apparaatjes er wel tegen kunnen om gewoon de sticker uit te trekken. En, ik ben vanuit Linux-systeem altijd geneigd om dus altijd een clean shutdown te doen, maar blijkbaar met die Raspberry Pi zeggen ze, bah, nee, dat kan daar tegen, dat kan je gewoon aantrekken.
1: Ja,
0: gewoon
1: dan
0: aantrekken.
1: Je op een bepaald moment je SD-kaart kapot.
0: Wel, ik zou dat natuurlijk niet doen op een moment waar je weet dat hij iets aan het schrijven is, dat hij gegevens aan het schrijven is. Hè. Dan zou ik dat niet doen. Hè. Want inderdaad, als de SD-kaart kapot is, dan is ook je systeem om zeep.

0: Zo, wegens verkeersbelemmeringen zelfs moet je niet wachten tot september om terug volledig vast te zitten op de snelwegen richting Antwerpen. Maar dus wegens verkeersbelemmeringen hoorde u een heruitzending van Webgang van vorige week. Het is nu eigenlijk 20 augustus, maar u hoorde dus die van 13 augustus. En dat was gelukkig één waar we er wel waren.
1: Wij hadden dan in plaats van, want een hydrofoon is, je kunt eigenlijk een contactmicrofoon maken en die waterdicht maken. En dan heb je eigenlijk ook al een hydrofoon. Maar je hebt natuurlijk betere modellen. Wat zijn betere modellen? Die zullen meer filteren, geluid wegfilteren en andere. Is dat soms beter? Ja, dan heb je minder controle om te weten waar dat je echt naar aan het luisteren bent. En je moet je eigenlijk ook vooral trainen. En gelukkig, toen we onderweg waren, uw oor. Om te weten naar wat je eigenlijk aan het luisteren bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want deze geluiden zijn eigenlijk vanuit die databank, die Freesound databank. En dat zijn mensen die dat er hebben opgezet. Is dat een echte opname of niet, dat weet je eigenlijk niet. Maar laten we ervan uitgaan, als het beschreven is van waar en wat, dat natuurlijk wel een echte opname is. Maar op weg naar, waar was dat nu, TBD of was dat nu naar de UK, ik weet het niet meer, hebben we eigenlijk gehoord van, zoals je applicaties hebt om vogels te herkennen. Dat is dan meestal gebaseerd op een enorme databank van opnames van allerlei mogelijke vogels. Om dan een analyse te doen van uw direct real-time geluid. En dan herkenning wordt dat, laten we zeggen dat dat door deep learning en vroeger gewoon patronen waren. Laten we zeggen dat nu veel door de kunstmatige intelligentie, wat kunstmatige intelligentie genoemd wordt. Die patronen te gaan herkennen, die waveforms.
0: Zo'n aangeleerde dingen, dat is... Want mensen denken dat alleen zo'n chat dingen, AI, maar AI, dat is gewoon heel breed van eenvoudige herkenning van patronen met aanleren van enzovoort. Het is heel functioneel gewoon ook soms, dat soort systemen. Hè.
1: En nu is er dus, want voor die vogels, dat is al heel courant, softwares en apps. En ik denk dat veel mensen ook leert... luisteren en alle verschillende vogelsoorten.
0: Hoe diep moet je met zo'n micro dan gaan om zo'n geluiden op te nemen? Zitten die dieren diep of is dat meer aan de oppervlakte?
1: Maar dat geluid gaat door water
0: ver,
1: vier
0: heel
1: keer
0: ver.
1: Ja, veel sneller dan door de lucht.
0: Veel verder ook misschien.
1: Veel verder in het water. Hè. En Ik ben ook geen expert, ik heb gewoon eens geprobeerd. En natuurlijk, je zit op een motorboot. Je bent niet de enigste motorboot in de nabijheid van dan zo'n walvis. Hoe ver kun je van zo'n walvis zitten? Is het de motor dat een of andere boot afzet of aanzet? Om al die dingen te leren herkennen. We hebben een aantal fragmenten opgenomen. En ik denk nu ook wel dat is om softwarematig te gaan kijken naar die waveforms, te zien of dat er bepaalde herkenningspatronen zijn en proberen vast te stellen wat dan de motoren zijn, frequenties van de motoren rondom ons. En interessant zijn we dan tegengekomen de Global Library of Underwater Biological Sounds, GLUBS noemt dat. En als je daar wat verder op klikt, als je op die website geraakt van die GLUBS, dan kan je eigenlijk ook je oren beginnen te trainen voor bepaalde aanwezigheid van vissen. Want die maken toch uiteindelijk ook allemaal wel wat geluid, blijkbaar. Of in ieder geval... trillingen onder water als vormen van toch wel communicatie, geolocatie, gelijkaardige dingen waar dat wij geluid voor gebruiken. Hè. Maar GLUBS, ja, interessant. Het zal nog veel opnames vergen. Maar dan gaat het uiteindelijk zo zijn dat je aan de hand van een array van hydrofoons. Natuurlijk niet van één bepaalde hydrofoon, maar door een bepaalde oppervlakte. Dus dat is nu hoe dat wetenschappelijk onderzoek ook gedaan wordt. Door hydrofoons op strategische plekken te zetten en te luisteren. En dan gaan ze natuurlijk kijken naar die waveforms en nemen ze ook een breder spectrum op.
0: En op basis daarvan, als je 2-3 microfoons hebt en die allemaal geluid opvangen, dan kan je ook op basis van de sterkte van positioneren waar dat... En wij positioneren ons nog even in de studio voor de laatste minuten van Webgang op 20 augustus. Er is slecht nieuws op het internet, naast het slechte nieuws van de trage versnelling. En een van die slachtoffers van de prijzen, de rijzende prijzen van geheugenchips, DRAM en eMMC-tekorten, zijn de gebruikers van Pine64-materiaal. Pine64, die bouwen Linux-hardware en die hebben

0: Misschien wacht nu een stille mot.
1: En het klokske sloeg die al voor
2: Alexandra.
1: Oh, goed rustig. Ja. Ja.
2: Dus ja, je had gehoord het laatste zinnetje. Misschien wacht nu een stille mot. Dus die heb ik gelukkig niet gekregen, die mot. Ja, daar voelde ik mij niet zo goed bij, want dat was toch wel een toffe vriendin geworden, ook al Alexandra van mij. Maar ja, ik heb ze dus helaas schielijk doen overlijden. En naar aanleiding daarvan zou ik toch iets willen lezen van

0: dan niet nooit bijtend fit. Als jij mij ziet waar ik ben, als jij niet vergelijkt met hem, als jij me hoort en stille zucht, als jij mijn ogen wat verlucht, als jij die zakdoek voor me geeft, als jij dit uur weer verder leeft, als jij met mij en stapsgewijs, als jij niet zegt, dit heeft een prijs, als jij dan toch niet van me hoort, als jij door alle tijden behoort, als jij dan toekomt tot mij, dat wij, als jij dan zijt, dan even mij, als jij bij mij bent, ogenblik, als jij mij ziet, bij eigen ik, als jij mijn schouder even raakt, als jij en mij ons even maakt. Rosette Servaas, verdichteres.
1: Oké. Moest dat na die koekoek komen? Of moest er
0: ja, naar... omdat we toch in de beestencyclus zitten. Rosette houdt heel hard van de koekoekswals. En is dat waarom Rosette legt dat eens uit?
2: Ik hou bijzonder veel van accordeonmuziek. En dat, omdat ik al een beetje ouder ben, is het zo, bruiloften vroeger, die hadden walsen. Ja. Men danste niet afzonderlijk, hè, of op techno. En de koekoekswals is een van die zeer gekende walsen bij echtparen die nu al meer dan een halve eeuw bij elkaar zijn.
1: Allee, de kermisklanten, de koekoekswals.

0: Want het is ook zo, wel zo'n muziekje gelijk dat je ook op van die
1: DK-orgels
0: wel eens te horen krijgt. Hè? Trouwens, de Martinus Wolf, die heeft er ook al verschillende arrangementen voor zijn DK-orgels. Ah, ja. Dat met dingen mee. Guido Belcanto heet hem, er samen een plaat zijn opgenomen, denk ik. Ja.
1: En Guido Belcanto, daar zijn we ook fan van. Hey, jij ook wel, Rosette. Je hoort die ook wel wat graag, hè? Ja. Dus, wel, ik had het er straks even over mijn evenementjes gedoe.
0: Ja.
1: Dat heet de trendsetter. En ja, je kunt verschillende trends zetten. Hè. Mijn logootje is ook gewoon een trend met een Ierse setter. Hey, dat is een hond, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Dus dat je dat ziet, dan weet je dat er...
0: Zijn er wachtige biesten, hè?
1: Dat wel, maar ja, ik bedoel, het is een schone hond wel, hè?
0: Mm-hmm.
1: En het past goed in het woordje trendsetter.
0: Dat dus, Billy en Bolly, denk ik, hè? Dat was een eerste setter, hè?
1: Ja, dat was een eerste setter.
0: Met die oren...
1: Met die flaporen, ja, die zijn zo ros, gelijk rosette, dat heeft er dan ook mee te maken,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja.
1: Een rosetsetter, hè?
0: Allee,
1: een rosetter. Dus in dat geval, ik ben juist even naar de kermisklanten geluisterd en ik heb door Rosette ook heel veel fijne muziek van de vroegere tijden leren kennen. Dus daar had ik ook zoiets van, ja, we kunnen modern en hip en van alles zijn, maar je kunt ook een trend zetten. Ik heb nu Tomorrowland, dus ik wil eigenlijk gewoon ook als DJ de trend zetten naar Yesterdayland.
0: Ja.
1: Dus dan, de bedoeling is dan, iedereen mag muziekjes aanvragen of insturen. En dan maken we een setje met muziek voor de mensen waar ze vroeger op dansen. Hey, want kijk, de Koekenswals was een dansmuziek van de jaren 50, 60, 70 op de bruiloften. En je ziet dat ook als je die muziek draait bij de oudere generatie, allee, ouderen, dat doen we niet al mee, de wijzere generatie, de mensen met een goede beleefdheid, hè, die hebben al veel beleefd, hè, dan kom je tot de constatatie dat elke tijd zijn dansmuziek had. En dus met Yesterdayland wil ik de dansmuziek van de vroegere generaties ook terug een beetje in de aandacht brengen. En voor de mensen van die generatie wil ik gerust het platje komen draaien.
0: Toen maar zo, vooral denken zo, in een tijd is er zo'n busreizen en die stopte zo'n die grote bankcafés en daar werd dan ook zo erna gedanst enzovoort.
2: Het is de 14 billetjes dus,
0: ja,
2: en de toverfluit en de kaasboeren.
1: Daar zijn jij geweest, hè, Rosette, in de kaasboeren, hè?
2: Ja, en in de toverfluit ook.
0: Ja, ik ben er ooit eens terechtgekomen, maar dat was dan eigenlijk... Als je op schoolreis ging, ging het ook met die bussen. En die buschauffeurs die stopten vanzelf daar. En dan kwamen wij eraan met de klasvrienden te komen drinken enzovoort. En dan stonden die mensen daar ook aan te dansen.
1: En die stonden al van 's middags te dansen. Hè? Die konden er nog iets van. En dat is allemaal achter de San Severias.
0: Achter de San Severias? Wat wilde daarmee zeggen?
1: Ja, dat waren die planten die ze daar allemaal typisch hadden staan.
0: Ja, met die mauve bloemen. Die...
1: Ja. Van die lange planten.
2: Men zegt daar ook vrouwentongen tegen.
0: Vrouwentongen natuurlijk. Dat was België voor bekend. Dat was het verschil. Van Koten in de Beeën met de Rood, als het simplistisch verbond.
1: Ja.
0: Dan gingen ze om de grens over. En dan deden ze alleen maar dingen over de San Severias. Als je in Vlaanderen kwam, stongen er overal San Severias achter de venster.
1: Ja. En dan kunnen we het verband leggen met zo'n...
0: Cultuurplant,
1: zeker en vast, absoluut. En Rosette had het net over dansing, de toverfluit. Daar zullen zeker ook vrouwentongen mee bezig geweest zijn. Niet waar, Rosette?
2: Nee, ik ga even nog die naam aanhalen wat ik daarjuist zei. Dat is de kaasboerin in Postel. En ik denk dat daar ook nog een orgel staat.
1: Ja, zo'n DK-orgel staat er zeker nog.
0: Ja, je roept toekjes tot er ook in, hè, in Café Beveren.
1: Oh, dan kunnen we ze bieden en eens even binnenstappen.
0: Ja, dan gooi je er een euro in en dan speelt hij een duintje.
2: Mag ik dan toch nog even voortgaan?
0: Ja.
2: Dat was vroeger ook heel leuk, de jukeboxen.
1: Oei.
0: Wat er jennen ze een jukebox hier?
2: En wij hebben thuis een jukebox gehad. En ik heb nog heel veel kleine plaatjes van cafés die de shoeboxen hadden. Maar als je nu een shoebox... als je nu een shoebox gaat kopen, kost heel veel. Heel veel. En dat is wel leuk. Vroeger deed men daar dan 5 frangen. Men kon kiezen, bijvoorbeeld A, 2 en D, 6. En het was telkens een verrassing voor diegene die vroeg sowieso om een plaatje te draaien enzovoort. We kunnen nog veel erover praten, maar dat is wel leuk.
1: Ja, ik hoor je nog altijd eerder.
0: Oh, ik had daar wat micro terug afgezet.
1: Ja, het was goed, want met je jukebox om mij.
0: Ja.
1: Goed, we waren bezig over dus de dansmuziek van vroeger. Ik had het over Yesterdayland. Dus iedereen die graag in het rusthuis of een feestje wil organiseren...
0: Die mag je wel.
1: Die mogen mij bellen. 0492850924, dat is precies hier Radio Minerva geworden. De trendsetter komt het Yesterdayland toe. Oké.
0: En wat moest ik nou doen? Want ik heb hier van alles moeten klaarzetten.
1: Rosette ging nog het vervolg. Ja, dus zoals we net hebben gehoord, heb ik haar vlieg vermoord, Alexandra. Dan is er gelukkig een andere op de proppen verschenen. Waar zij natuurlijk dan ook een mooie...
2: Maar dan hou ik erover op. Dan is het genoeg geweest voor vandaag.
1: Over de vliegen?
2: Is het goed?
0: Over de vliegen.
2: Over de vliegen, hè?
0: Ja.
2: Dus ja, allee vooruit. Ze heet Denise. Ze vliegt weer dagen door. Maar meiden doet ze de teloor, waar Alexandra in verdronk. Surprise. Ze is slanker dan mijn vriendin. Ze vliegt in scherpere bochten. Ik doe alsof we elkaar niet mochten, al bij het stroeve, scherp begin. Ik denk nog aan Alexandra. Is Denise een nicht misschien? Ze wenkt, ze wuift, maar dan weldra wil ik haar niet en nooit meer zien. Ze is te licht voor mij en zo zeer nuffig. Ze doet alsof, die jonge Trien. Ze is gewoon wat dom, wat duffig. Pas op, Denise, ik tel tot 10. En als je dan nog vliegt rond oren en op mijn hals gaat zitten, meid, je kunt me nooit zozeer bekoren als Alexandra, om wie ik nog leid. Ik wil nog het allerlaatste lezen van die vliegen. Dit is nog over Denise. Het is een goede afloop. Ze vliegt vrij als een vogel, boven mijn tafel als dorp. De kerktoren als koffiekan. De brooddoos, de hoge als fabriek. De ronde, zilveren bewaarschulp als moskee. En de kleine melkpot als pastorij, waar neven suikerpot. Parochiehuis, dan is er nog de klem, papierklem, alumeur, gevouwen papier, schrijfpennen, wasdek, smartphone, asbak, glazen bokalen, kurkentrekker, binnenpaden. Van ver de brillen als bloemenweide, een mes als haag, een tas zou villa kunnen zijn. De zon schijnt, Denise vliegt, lamp, onder de zon, vrij als een vogel. Mij ziet ze als wolk, groot en breed en bruin. Ze kent geen kleur, herkent wat ik in het leven zie, vrij als een vogel. Misschien begin ik van haar te houden.
0: Voilà, en goed, al goed, dat we zeggen. Hè. Nou wil ik toch echt... de Steven Troch zijn nummertje laten horen. De Fly, Steven Troch.

0: Ja, Steven Troch dus met The Fly. Oké. Gaat u gangen?
1: Ja, wat Rosette en ik graag doen. Allee, ik ken Rosette nu ongeveer een jaar of twee. Ik was er een hof daar gaan doen. En we zijn door de woorden en de woordgrapjes en zo wel snel vriendjes geworden. En we moesten iets. We waren. Ze heeft zo'n villakje van de jaren 20. En daar zat zo'n vijverke, maar dat was helemaal overwoekerd. En we graven dat uit en er blijken dus prachtige azuurblauwe steentjes, art deco-stijl, onder te zitten. Die waren wel kapot en we moesten wat steentjes vervangen. Dus de eerste reis dat we gemaakt hebben, was naar het verre Sint-Leenaerts.
0: Oh, ik dacht al dat je Trumps een aannemer wordt.
1: Nee. Nee. Maar, allee. Dus Sint-Leenaerts, nog connectie met de bossen, want de Wim is van Sint-Leenaerts. Mm-hmm. Dus wij op reis en we zijn nog geen 2 kilometer weg. En Rosette zit bij mij in het busje. En ze zegt van, ja, we zijn hier precies in Parijs. Hè? En stond er daar een gsm-mast en die trok wat op de Eiffeltoren. Oh. Ik zeg, dat is een goeie, die zie overal het avontuur. Dus wij op weg naar Sint-Leenaerts, we hebben geen tegeltjes gevonden daar. Allee, we hebben ze wel besteld, maar die moesten dan van Spanje komen enzovoort enzovoort. En blijkbaar was het ook een masoniek tegeltje, want er zaten allemaal van die vrijmetselaarsteekjes onder.
0: Aha.
1: Dus om er te zeggen, ondertussen hebben we al veel reisavonturen beleefd. Rosette, we gaan altijd samen ergens. We rijden liefst verkeerd, dan zien we nog eens iets.
0: Mm-hmm. Happily Lost is hier ook regelmatig te gast. Ik weet niet wat je die al kent.
1: Nee, die ken ik niet. Maar dus Rosette heeft een gedicht en dat heet Reis.
2: Ja, dat is, ik zeg het, mijn goede man is in september 2 jaar geleden gestorven. Maar dit is ook voor velen die nu luisteren, denk ik, een wegwijzer, voornamelijk voor mij. Ja. Eigenlijk op de eerste plaats voor hem. Mocht ik je niet meer zien, jij gaf een kaart voor in de trein. Ik zal kijken door het raam, denken aan je, aan wij tezamen. Mocht ik je niet meer horen, dan zal ik blijven kijken naar reizigers om en bij, hen stilstaan tegelijk met u. En mocht de zon zijn in het coupé, met vlekken op de zetels, dan zal ik reiken naar een schoot, een hand, weten de pijn van reis alleen. Ik zal weten van de boeken die je las, en woorden die je sprak tot mij, en hoe het vroeger was. Mocht ik je ooit vergeten, dan heb ik een vreemd gezicht, mijn ogen blind en oren doof. Dan is het uit met witte licht. Ik zit nu in de lange trein, perron ver weg, bestemming later. Ik kijk door het raam, zie groen en bomen, lucht en water. Mocht ik je niet nog zien en horen, de mens die kwam in mijn bestaan, bij nacht in het lange gangpad. Misschien dat ik dan even bad. Help me, Heer, de last te dragen. Laat hem bij mij zijn elke dag. Slechts één ding wil ik u nog vragen. Dat hij de reis lang blijven mag.
1: Oh. Dat is heel diep, hè?
0: Dank u wel. Wacht, even de deur open doen. Dank u wel. Zet, en dan denk ik dat we nu Billy Vogen met Wheels laten horen.
1: Voor de reis, hè?
0: Of voor de reis, inderdaad. Billy Vogen, Wheels.

0: Don't put the pressure on me, ja, Arend?
1: Ja, ze lieken van mijn groepje met Charles Jarvis, een hele goede vriend van mij. En ook een goede zanger en tekstschrijver.
0: Is hier ook al regelmatig te gast geweest.
1: Inderdaad. De mensen zeggen het af en toe niet moeilijk, maar deze heeft het af en toe moeilijk. Het liedje zegt het zelf en past nog goed bij de reis. Ja, we moeten elkaar graag zien en geen druk op elkaar zetten. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ik heb dat zelf geproduceerd met mijn zoon. En daar zijn we heel trots op. Dus mijn zoon is ook muzikaal. Die is nu musical acteur in Londen. Die is wel veranderd in een beer. Ja, is wel lager wal gerokt. Onze Thiago, ja, die is nu Beertje Paddington in de musical.
0: Dus, ah, ja, ja. Op die
1: dus ik hoop dat hem binnenkort weer menselijk wordt. Maar... ja, dus Charles Jarvis met Don't Put the Pressure on Me. Ik produce liedjes, ik ben tuinman. Ik doe ook... ik organiseer graag dingetjes. Een andere kant van mij is dan dat ik ook sinds 2 jaar ook wat techno en zo maak. En new wave, ik ben wat in de electro beland. En daar kunnen we misschien een voorbeeldje Panzer van draaien. Daar zit ook een vlieg in. Hey, dat is dan weer de connectie met de vlieg. En dan mag ik het misschien aankondigen. Dus mijn artiestennaam is Dedikins met Panzer.

Ja, ik zing ze vliegen ondertussen met dat panzer van die vliegen. En niet alles warm. Ja, Arno. We gingen even de agenda, hè, want we zijn al voorbij alle vijf. Voor de luisteraars die later beginnen luisteren zijn, u bent nog steeds in de muziekdoos, want zoals u ondertussen hoort te weten, is de grote Mr. Mix niks in augustus ontzieken. We hebben vanavond een vernissage van een groepsexpo, Pixpo, want het is in het Pikfabriek te doen. Vernissage vanavond 18 uur tot 21 uur, een groepsexpo van Esther Kenis, Juna Keen, Peter Felix, Flurk Jan en Roerik de Weert. En dus de vernissage is vanavond. En dan is de expo nog vrijdag, zaterdag en zondag. Telkens van 16 uur tot 21 uur. Behalve de zondag tot 18 uur. Kattenberg 93. P-Expo. Voordat we naar het volgende gaan, laat ik even een nummertje horen van Juna Keen, die daar ook deelneemt. Ondertussen heeft natuurlijk het slechte nieuws bereikt dat Roerik er niet gaat geraken, want hij is momenteel opgenomen in het ziekenhuis. Ik hoop dat het niet te ernstig is. Details kennen we niet. Get well soon, Roerik. En we luisteren nu naar Juna Keen met... Moet dat hier even open krijgen. Het staat op SoundCloud. No Clip Sax Chelsea. En dat is geïnspireerd op een Chelsea graphic novel van Erik Joris. Juna Keen, No Clip Sax Chelsea.

0: Vanavond vernissage in de Pekfabriek Kattenberg 93 om 18 uur. En groep zit Spo, Esther Kenix, Juna Kien, Peter Felix, Fleurik Jan en Roerik de Weert. Allen erheen. En dan morgenavond, dan moet je gaan zeggen, Arend.
1: Ja, de mannen van de Pekspo, dat zijn ook mijn vriendjes. Dus inderdaad, eerst naar de tentoonstelling en morgenavond afterparty in de Multatuli, trendsetterfeestje, met, als alles goed gaat, vast en zeker Rosette, die je vandaag al hebt mogen beluisteren. En dan ook Habla Habla, als de mannen niet ziek zijn. Zeker en vast Dendermonde, die komen wat denderen. En daarna hebben we DJ SDR of Sander of Danser. Dus komen de mannen. Het is vrije inkom, begint rond 9 uur. En vrije bijdrage, dus elke 5 of 10 euro die je in de hoed kunt gooien, is voor de muzikanten.
0: Oké, en dan zaterdag, dan is het een eerste verjaardag van Oxot, linkeroever. Oxot, hello. Zaterdag 22 augustus... en dat is in de Julius Velstekelaan 8 tot 10 aan de achterzijde, staat hier. 10 uur helpende handen, opbouw, 13 uur 30 zonnebloemenlunch. Tijdens de zonnebloemenlunch door Sinte Dirk takes Fred een acoustic stroll down memory lane. De hele dag tussendoor zonnige muzikale sferen met DJ Boetsenseller. Dan Rado Raya, schaduwjaagster, vertelt. Dan een verrassingsact, kinderentertainment duo Mila en Tiamo. En 13.45 uur Homeless. 16 uur Hapje en Hapli Lost. En om 18 uur tot 20 uur Beats door DJ Boetseller. Dus zaterdag 22 augustus, Julius Velsteken, Laan 8 tot 10, achterzijde, eerste verjaardag van Oxot, linkeroever. En dan heb ik er nog eentje voor een zondag. Want zondag speelt theater Froe op camping Begonia in Ruppelmonde. En die brengen ons Zeebonk, een voorstelling van 14.30 en een voorstelling om 16.30. Theater Froufrou op camping Begonia in de Ganzenmeerstraat in 19 bis in Ruppelmonde. Oké, dat was onze agenda, Arend. We hebben nog een kwartiertje om de mensen nog te verblijden. Met wat muziekjes of met nog een gedichtje? Of...
1: Rosette is ook sterk in vrouwvriendelijke en vrouw onvriendelijke en gewoon vriendelijke vriendschappen. En ze heeft nog een strafgedicht en dat heet Pour les femmes.
0: Allee. Voor de moedertjesdag is dat dan ook ineens
1: meegenomen. Ineens meegenomen, hè.
2: Het is een beetje laat, maar het gaat nog, hè.
0: Het gaat nog, juist. Ja. Ja, ik wil eigenlijk de Bjorn, zijn, die heeft een album uitgebracht met aan de ene kant vader en aan de andere kant moeder. En dat zijn heel lange nummers. Dat is een nummer van in de 20 minuten, dat gaat niet meer lukken. Maar dus maar gaan we de gedicht nog doen.
2: Ja. Pour les femmes. Vrouwen murmelen in mannen. Zijn hun stem spreken door hun poriën, kijken door hun oren. En vrouwen roepen mannen aan, zuigen ze op, soppen, tot wanneer rand en lippen, lippen, tot dat vol, lippen vol. Zo doende kunnen vrouwen, mannen, blikken, mennen, kruisen, donkermanen en ze kussen. Ah, mannen moeten niks. Je pint ze op en nagelt ze en doemt hun borrels, handen, aders, hemdsboorden. Zo doen de lieve, doe maar.
1: Die hebben allemaal een schrik van u, Rosin.
0: Allee. Ik stel voor dat een Arendt ons nog een vrouwvriendelijk nummertje aanbiedt.
1: Wel, ik zou gaan voor Love and Toxic Tears van Charles Jarvis en The Weasels. Dus Charles Jarvis en The Weasels, daar ben ik zelf op bas. Charles op zang en de gitaar. En dan Will, onze drummer. En dat is tevens ook een goede timmerman. Dus Love and Toxic Tears, Charles Jarvis en The Weasels. Of El Syndicat. Allee, we heten eigenlijk El Syndicat. Juist, was ik vergeten.
0: Allee, hier gaan we.

0: Koekoekoekoe, Paloma, dat was Gaetano Veloso. En dan heb jij nog iets van ons, Arnold?
1: Ja, inderdaad. Ik had het net over... Het liedje van Charles Javis, Love in Toxic Tears, is ook geproduceerd door mijn zoon, Thiago Dont Bamberger. Die dus in een beer veranderd is, maar dat is eigenlijk ook een supergoeie muzikant. En die wonen in Engeland en die hebben een groepje Super Tiny. Heel funky. En mijn zoon is zanger en bassist. En daar gaan we nu het liedje van draaien. Say Something. Super Tiny, Say Something. When you say

Ja. Dat was nog een stukje van Lieve Neerhof. Maar onze doos zit erop van.

0: Welkom bij het Amusementsbedrijf.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Wij zijn er weer bij.
1: Ja.
0: Zelf
1: nog niet helemaal
0: met
1: mentaal.
0: Plaatjes. Hè?
1: Maar fysiek zijn we hier al wel. Oké.
0: Okay. En de techniek werkt.
1: Ja.
0: Goed bezig.
1: Ja.
0: Ik heb hier net twee liedjes gespeeld. De Ramones was zeer herkenbaar.
1: She talks
0: to Rainbows.
1: Ik heb niet zo aandachtig geluisterd.
0: En dan Bongwater, Lesbians of Russia. Dat waren nog twee restanten van de queer playlist.
1: Oké. Okay. Ik heb hier, omdat je toch in de surf dingen bezig, instrumentale, Henry Mancini, Experiment in Terror.
0: Ja.

0: Stu Phillips. Natuurlijk, het heel herkenbare Knight Rider team. Maar dan, niet echt de team zelf, maar iets van in het midden ergens.
1: Ik zag dat wel graag, de Knight Rider.
0: Ja,
1: de kit. Ja.
0: Amai.
1: De kit heet er niet, hè? De
0: kit. Je kon praten, hè?
1: Ja, ja. Met David Hasselhoff.
0: Ja, ja, goeie dingetje, hè? Goeie muziek.
1: Nostalgie, ja, zeker. Goeie tune.
0: En wordt vaak gesampled ook, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik zat nog eens op hoe sampled die website.
1: Ja.
0: En dat stond bij de top 10 van vorig jaar. Van de meest opgezochte samples. Omdat dat dan nog eens door Doja Cat of zoiets gebruikt is in een hit.
1: Ik weet het rap nu. En Busta Rhymes heeft dat Busta Rhymes, inderdaad.
0: Ooit gedaan.
1: Pieha, juha. Ja. Dingen dat het... Ja, ja. Klopt. Oké. Okay. Ja, ik heb nog niet echt iets klaarstaan. Heb jij er nog een?
0: Jot.
1: Het is wel grappig dat je nou over samples begint, want van de week zag ik een filmpje passeren en dan lieten ze zo een aantal rapnummers zien die Prince sampelde. Dus misschien is dat ook wel een goeie om op verder te gaan subiet.
0: Mm, ja. Interessant.
1: Ja.
0: Wacht, want...
1: Eens even opzoeken waar ik dat gezien heb.
0: Zwat. Mijn, hoe noemt dat? Mijn interface past niet op mijn scherm precies. Ik kan op niks klikken. En dan zie je pas hoe afhankelijk dat je dan van dat programma ziet. Mm-hmm. Ik had ook
1: van toestellen in het algemeen. Okay.
0: Nog een ander restantje van de playlist. Light of Love van de Pleasure Seekers. Ken je die?
1: Zegt mij niks, maar ik het hoor.
0: Ik zal het eerst opzetten.
1: Ja. Yeah.

0: The Pleasure Seekers, Light of Love.
1: Oké.
0: Ja, je zou dat kunnen kennen door bijvoorbeeld Suzy, die dan later solo is gegaan. Ja, als je dat hoort, dan ken je dat wel. Een rockchick, dochter van Art Quattro, maar daar vind ik eigenlijk niks van terug. Een jazzmuzikant. En dan een andere lied is later bij Fanny gegaan. Fanny. Die kende wel, hè? Ook een heel bekende girlband van California, jaren 70, denk ik, gok ik. Ja, die zijn allemaal heel bekend. En nog een grappig weetje, een van die... het is dus een meidengroep, maakte hun eigen muziek. Eén ervan kreeg een dochter die in Twin Peaks heeft meegespeeld.
1: Okay.
0: Sherilyn Fenn, een actrice.
1: Ah, ken ik niet.
0: Tot zover mijn uitleg.
1: Ja, oké. Okay. Goed, als je toch geïnteresseerd bent in Twin Peaks, je kunt heel dat, alle drie de seizoenen op Arte bekijken.
0: Oké. Okay.
1: Maar het is natuurlijk Frans ondertiteling, maar wel... Allee, als je wat Engels verstaat.
0: En dat is online lukken. Dan?
1: Online, ja.
0: Oké.
1: Okay. Op Arte. De Waalse...
0: Een beetje Frans oefenen.
1: Ja, ja, of
0: Twin Peaks.
1: Je veux mon café. Waar, wow, kom de maan zingen.

0: Jawel. Een Japanse riedeltje.
1: Om een beetje uit te kabbelen.
0: Ja.
1: Het einde is in zicht. Ja. We kunnen nog meegeven dat er dit weekend in de Nor een sluitingsfestival plaatsvindt. Hm. Met vrijdag optredens. Redelijk stevige materie. Check de website denor.be voor tickets. En dan op zaterdag is het echt de closing party.
0: Met Charlemagne, Palestine.
1: Ja.
0: Maximalist.
1: En de Galaxy.
0: En de Galaxy Rockers. Een jonge Belgische.
1: Je kent ze.
0: Nee, maar ik zag het van de week passeren op Instagram. Met hem dat gepost en heb ik dat gewoon bekijken. Ja. Zegt hij wel, leutig uit. Ja.
1: Dat zal leutig zijn. En dan het weekend erop is het Summer Bummer Festival in het Trix.
0: En wordt dat ook niet live uitgezonden door de radio?
1: Ah ja, dat was inderdaad zo. Ja. Dat klopt.
0: Ja. Dus, ja.
1: Bedankt om te luisteren.
0: Ja, zeker. Dit was het amusementsbedrijf. 20 augustus, donderdag.
1: Ja. En dan,
0: het was een waar genoegen. Hè?
1: Voor de komende maand in september zult het met mij alleen moeten doen. Of jij komt nog één keer.
0: Ja, volgende week is nog het abecedarium.
1: Ah ja. Dat is nog augustus dan. Hè?
0: Ja, en dan is terug het amusement. Nee, dan zit jij. Ja, nee, dan,
1: September 3 keer heb ik genoteerd.
0: Ja, klopt.
1: Maar er is nog een vierde keer, denk ik ook.
0: Wacht, dus 3 september. 10 september, maar dan zal terug het abecedarium zijn. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus bij het amusementsbedrijf is het sowieso even met Caro alleen.
1: Yes. Tot dan.
0: Oké, goed. Dankjewel om te luisteren. Fijne avond. We eindigen hier met een rapnummer, dus met de beloofde Prince sample. Jay-Z en Beyoncé, Bonnie en Clyde. Met, I Wanna Be Your Girlfriend of zoiets is het originele nummer.
1: Oké. Okay. Dus
0: ik weet het niet meer, het was van Prince. Bye-bye. Ja.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: Take the keys out of the ignition and drop them on the ground. Put your hands out of the windows. Step out of the car.
1: Goedemorgen, welkom in het Scherzo in Vakruis Centraal, op Radio Centraal, 106.7 FM Centraal op DAB+. En je stroomt op radiocentraal.be. Waar waren wij vorige week geëindigd?
2: Vorige week waren wij naar het Zwanenmeer van Tchaikovsky aan het luisteren. En we hadden drie kanten en een beetje geluisterd, dus net over de helft.
1: Ja, ik denk act 1 en 2. Mm-hmm. Volledig.
2: Dus ik ben een boekenkast gaan graven en ik heb weer een oud boek gevonden. Het X, Y, Z door muziek van... er zijn meerdere auteurs, maar de eerste auteur is Casper Hubeler. En... als ik dan een pagina opdoe van Tchaikovsky, dan zie ik hier een weetje staan. Namelijk dat hij, toen hij jong was, kreeg hij pianoles en zat hij in een kerkkoor. Maar zijn leraren vonden zijn aanleg niet bijzonder. Maar ja, nu is Tchaikovsky wel vrij bekend. Dus...
1: Hij heeft geen bijzonder aanleg.
2: Maar hij heeft nu heel mooie muziek geschreven. Hè?
1: Ja, toch wel. Hè? Ja.
2: En is aanleg misschien niet alles... Of zijn leraren ongelijk?
1: Ja, Stravinsky hebben ze ook afgeraden om verder muziek te studeren. Ja. Dus misschien moet je vooral verder doen als je geen aanleg hebt. Mm-hmm. Inderdaad, aanleg, ja, dat is aanleg.
2: Ja. Maar de rest heeft hij in een rechtsschool in Petersburg gestudeerd voor een opleiding voor ambtenaren. Heeft ook gewerkt in een ministerie van Financiën.
1: Amai.
2: En daarna was hij daarmee gestopt en dan was hij naar het Petersburgse conservatorium gegaan.
1: Aha. Dus eigenlijk eerst zo ambtenaar, financiën en dan toch muziek. Hm.
2: En heeft in het boek staat wat verder dat hij ook les heeft gehad in compositie van Anton Rubinstein.
1: Anton Rubinstein? Hmm. Dat is een componist waar je niet zoveel van hoort, maar dat is wel heel interessant.
2: Maar dat is niet dezelfde Rubinstein die zo piano speelt. Die stuk over zijn...
1: Anton Rubinstein speelt ook piano, maar dat is niet dezelfde Rubinstein als de

0: 7 mei 1840 tot 6 november 1893.
1: Dus een leraar heeft hem nog overleefd ook.
2: Nee, het is wel heel oud geworden. 53.
1: 53, zeg. Ja. Nee, Anton Rubinstein, dat was ook een pianist. Ook een componist en een dirigent. Tchaikovsky was ook pianist, denk je?
0: Allee, heeft...
2: Maar een spannende deur, die toekomt. Overigens, zijn dood is een beetje... dat is een beetje geheimzinnig, maar er wordt gesuggereerd dat het wel eens zelfmoord of vergiftiging zou kunnen zijn geweest.
1: Vergiftiging van zijn vrouw? Van zijn man?
2: Het is meestal, hè.
1: Was hem getrouwd?
2: Ook al. Oh, amai. Kijk, de alternatieve... De officiële lezing is dat het cholera was, opgelopen door drinken van ongekookt water. De alternatieve theorie, als te kijken is, alt facts, of noemden ze dat, zelfmoord of gedwongen zelfmoord uit angst voor een schandaal rondom zijn homoseksualiteit.
0: Oh.
1: Oké, ja, ja.
0: In het boek dat ik heb, staat hij cholera vermeld.
2: Ja, maar dat is dan waarschijnlijk...
0: Oei, mei.
2: Boek op de grond.
1: Van wat jaar is dat boek eigenlijk?
0: Ik was het eens aan het zoeken, welk jaar, maar ik kon geen jaar vinden. Ik was erin aan het bladeren.
1: Zat er zo niks MCM?
2: Ja.
0: Niet echt.
2: Het is de 6e druk in ieder geval.
0: Ja.
2: Ja, dat is een prachtig vergeeld boek met nog ouderwetse spellingen.
0: Mhm.
2: En inderdaad, in die tijd was het nog hoogst ongepast om te vermelden dat het nog maar bestond, de homoseksualiteit, in oude vergeelde boeken met ouderwetse spelling. Ja, wat een prachtig boek.
0: Mm-hmm.
2: Het XYZ van de muziek, zeg.
0: Mm-hmm.
1: Goed doen. Act 3 beginnen, of?
0: Het is goed, hè.
2: Ja. We gaan dat doen.
1: Oh, zo moet het worden dat dat goed is, hè?
2: Zijn onze instrumenten gestemd?
1: We zullen eens luisteren, hè.
0: Mm-hmm.

0: Wat zijn we aan het luisteren, Jan?
1: Oh, wat gaan we luisteren eigenlijk? Dit is het gebraden Zwanenmeer van Tchaikovsky. we hebben net...
0: Is dat verkapte kapkamermuziek?
1: ja. Dit was de derde acte. Ja, de derde acte die bestaat uit een heel aantal delen. Mm-hmm. En nu tot het 19e deel. Ah ja, het begint bij het 15e deel. Dus de derde acte. De Allegro Giusto hebben we gehoord. The Dances of the Corps. Of de Corps de Ballet. In de Dwarf, staat hier in het Engels. Dus de dansen van het balletlichaam. In de dwergen. En dan een scène met allemaal gasten en walsen. Ja, dat heb ik gehoord, die walsen. Een scène met een Allegro. Ah, een nummer 19, een pas de 6. Met een intrada. Dan vijf variaties, een coda. Een pas de 2. Als interlude. En nog een introductie op de moderato. En dan nog eens twee variaties in een coda.
0: Oké.
2: Okay. Ja, veel codas.
0: Zeg, en is het een... is het een kamerorkest? Is het een symfonieorkest? Is het een jazzorkest? Is het een,
1: deze is een symfonieorkest.
0: Een volle...
1: Een groot radiosymfonieorkest.
0: Ja. En kan jij heel kort eens zeggen, een symfonieorkest ligt niet vast. Dat zijn niet die 56 instrumenten. Dat kan enorm verschillen, wat dat een componist er zelf van wil bakken. Of zijn daar toch standaard
1: regels? Ja, en nee, het symfonisch orkest is een volledig orkest met het volledige arsenaal van instrumenten. Mm-hmm. Natuurlijk kunnen die verschillen in een beetje de hoeveelheden, maar je hebt wel vaste secties. Je hebt de eerste, tweede strijkerssectie, een altviolensectie, een cellosectie. Soms komt dan een contrabas bij, dan heb je alle hele sectie houtblazers, koperblazers. Percussie-instrumenten, ook heel belangrijk, zitten daar nog bij.
0: Solo-instrumenten dan, de piano?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, nee. De piano zit naast het symfonisch orkest, als het voorkomt. Mm-hmm. Maar als het gewoon een symfonisch orkest is, dus is er in feite geen solo-instrument. Dus een symfonie, de vorm van een symfonie heeft geen solo-instrument, maar dezelfde vorm in concerto is eigenlijk een orkest met solo-instrument.
0: Ah, okay.
1: Ja. Heb je een sonate, dat is dan met een solo-instrument alleen, of een begeleid solo-instrument, okay. Bijvoorbeeld in geval van viool. Ja. Dat is dan niet volle spectrum.
0: Ja, en ik kan ook een beetje door. Dus als een componist een symfonie maakt, daar moet gegarandeerd daar moeten strijkers en kopers en percussie bij zijn, of kan die kiezen voor, ik doe alles behalve kopers bijvoorbeeld.
1: In principe kan dat, hè. Dat is echt stieke vrijheid. Een symfonisch orkest is dat compleet orkest, maar als je kiest van... dat instrument wil ik niet aan bod laten komen. Mozart is zo heel notoire voor trompethouder geweest.
0: Ah, ja.
1: Dus ik weet niet wat iets voor de trompet tegenschreven, maar het zal niet veel zijn.
0: Ah, ja.
1: Terwijl dat toch ook wel een deel is van een symfonisch orkest. Al zou ik eens even moeten kijken hoe het symfonisch orkest toen in elkaar zet. Dat is natuurlijk...
0: Ja, dat is ook een beetje onderhevig aan uitvindingen en aan trends.
1: Het is de klassieke tijd waarin dat ze voor het eerst over symfonieën praten. En ze bij een barokke de concerto's en zo verder. En soms zijn concerto's zonder specifiek solo-instrument. Er is wel meer aandacht dan solo-partijen, wel sowieso zijn concerto's.
0: Maar. Ja, ja.
1: De eerste symfonie, bij mij weten, zitten we dan in het klassicisme. Haydn.
0: Just, ja, ja, ja. Nee, heel interessant. En onze Tchaikovsky, dat was een absolute...
1: Een romantieker, hè.
0: Een romantieker,
1: hè.
0: Ja.
1: Ja, de muziek is echt zo dan die melodische, lichtvoetig, afgewisseld met een zware dramatiek.
0: Kom er in kwel en uitzinnige vreugde en diepe dalen. Ja, we gaan, denk ik, want we hebben daar een fantastisch boek bij. Van,
1: jullie wisten nog iets over die schrijver te vertellen. Mm-hmm. Want dat was een Hollander?
0: Casper.
2: Hulder.
0: De Hulder.
2: Ja.
0: Het is met die O met twee puntjes op. Hè?
2: Ja.
0: Hij klinkt een beetje Duits, maar het was inderdaad een Nollander. En zijn...
1: Dat boekje dat wij hier vast hebben is blijkbaar 250.000 exemplaren uitgegeven in het Nederlandstalig.
0: Hallucinant, hè?
1: Ja. Gedrukt tussen 1936 en...
0: 97.
1: 97? Ja,
0: ja. 34 drukken, dus herdrukken. Allee, ja. En dan 33 herdrukken. En ja, de auteur had zelf geregeld met zijn testament... allemaal goed en wel, jongens. Maar als ik dood ben, dan wordt dat niet meer uitgegeven. Dus hij wou absoluut in zijn testament dat zijn tekst niet meer mocht gewijzigd worden. Beetje raar, ja. Natuurlijk.
1: Ah, wel uitgegeven, maar niet gewijzigd, of?
0: Ja, ja, ja, voilà. Ja, een beetje raar als je dan zo'n open geest hebt.
1: Als ik dood ben, dan moet de geschiedenis stilstaan.
0: Zoiets, hè?
1: Ik vind het wel origineel, eigenlijk.
0: Après moi, le déluge, ja. Heet dat dan in zo'n mooi Frans. Maar ja, er worden natuurlijk wel trucjes opgevonden. Hè. Dan maak je bijvoorbeeld van de titel het X, Y, Z der muziek, dan noem je dat X, Y, Z van de klassieke muziek. En hop, dan kan je weer aanvullen wat dat
1: Maar in die boek zat ook Louis Armstrong.
0: Ja, ja, maar ja, hij is tot in 69, heeft hij nog geleefd. Tot 69 heeft hij zijn herdrukken zelf begeleid en aanpassingen gemaakt per herdruk. Maar dus inderdaad, wat hij zei, het blijkt dus dat er in 36, dat was zo'n belangrijk werk, zo'n ja, onmisbaar werk blijkbaar, dat er 250.000 exemplaren van zijn verkocht. Maar liefst, dus ja, als dat in het Nederlands taalgebied is, is dat gigantisch natuurlijk. Maar het is ook wel, ja, fantastisch boek om in te grasduinen. Hè. Dus nou ja, nog even voor alle duidelijkheid, die Casper Heuveler, die is in 1897 geboren en dus in 69 gestorven. In Amsterdam is hij geboren. Dat was een typische Amsterdammer. Zijn vader was een winkelier.
1: Was ook... Had hij een toko?
0: Ja, de toko. Op de grachten. En hij was al in de jaren 20 was een muziekrecensent bij het Algemeen Handelsdagblad. Hij was een leraar muziekgeschiedenis. Hij studeerde zang, maar maakte die studie niet af. En hij was in Blaricum tijdens de Tweede Wereldoorlog directeur van de muziekschool. Alsjeblieft. En dus, ja, het zal een autoriteit geweest zijn op het muziekgebied. Ja, mooi. Heel belangrijk figuur dat dan inderdaad een beetje verdwijnt. Misschien voor de Nederlander, gemiddelde muzikoloog van Nederlander niet, maar voor ons is dat toch wel een nobele onbekende. Hè?
1: Ja, nu niet meer, hè?
0: Maar nu niet meer. Onze 4 miljoen luisteraars, die zijn nu helemaal mee.
1: En hoe noemde hij weer?
0: Casper Heuveler. Jodeler.
1: Ja, die is echt... Ik kan die maar niet onthouden. Casper?
0: Het is H-O-W-E-L-E-R. Heuveler, als je het zou schrijven, maar die is dan die...
1: Heuveler.
0: Maar dan die inderdaad die twee puntjes...
2: Ja,
1: Casper Heuveler.
2: Puntjes
1: denk ik, hè, want jouw Dutch is nou niet zo goed, zeg maar.
0: Nee.
1: Of is het? Nee.
2: Dat
1: is interessant. Dus nu zijn we eigenlijk aanbeland. We zijn eigenlijk, ik zei het juist, de Pas de Six. Maar de Pas de Six, we zijn eigenlijk in het midden van de Pas de Six beland. Die wordt nu doorbroken. En we zitten nu onder de variaties. Intrade, variation 1. Van de eerste reeks 5. Dus we gaan er gewoon mee verder. Hè.
0: Dat is een wiskundige hutsklus, maar...
1: Dus dan heb ik ook al gezegd, het is een groot symfonisch radioorkest, maar het is ook wel degelijk het groot symfonisch radioorkest van Moskou. Hè.
0: Oh, hola.
1: En een dirigent, dat is een Gennady Rozdestvensky. Rozdestvensky.
0: En hebben we al het jaartal vernoemd van de opname?
1: Het jaartal niet. Ik kan wel zeggen dat een Igor Veprintsev, dat heeft opgenomen.
0: Oké. Okay. Met zijn cassette recorder.
1: Het jaartal, ja. Gisteren.
0: Ja, eventueel gooien we er nog een... Want we hebben nog twee kanten te goed, hè. We hebben nog één volledige LP, al long playing te goed.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: We hebben nog één kant te goed.
2: Zie je iets?
1: Ik zie niks.
2: Oh, ik bedoel... Van die zoekresultaat, ik hoorde typen.
1: Ja. Ja, gast. Met dat Russisch, hè. Dan kijk ik ineens dat je het Russisch intikken.
0: En die hebben dan nog eens een andere jaartelling ook nog eens.
1: Dat is juist. Is dat nog altijd? Dat is toch al opgeven?
0: Ja, ja, natuurlijk. Maar de orthodoxe jaartelling is dan weer helemaal anders.
1: Ja, hier is Gennady Rozdestvensky, de dirigent, dat is er een van 1931 geboren, zeg.
0: Oké. Okay.
1: In 2018 doodgevallen met Ridden en Nixon. Oei. Die plat weer aan spullen, dus ik zie dat er die verkoopt voor €430.
0: Oh. Trolley. Ja, de orthodoxe of de Byzantijnse jaartelling. Als je die gebruikt, dat is wel interessant, want dan zijn we vandaag op 1 september in het jaar 7534. Alsjeblieft. 1 september, de dag waarop God volgens de overlevering de wereld schiep. 1 september. Begin van het schooljaar. En dan heb je ook nog eens een kalender, dus de dagenkalender van het jaar, die loopt dan nog eens 13 tot 14 dagen achterop. Op onze westerse Gregoriaanse kalender. Dat heeft ook nog eens grappige bijeffecten gehad in Napoleontische tijden. De grootste overwinning van Napoleon op de Russische troepen en de Pruisische troepen en de Habsburgse troepen. Het was het gevolg van het feit dat de Russen dan volgens hun kalender dachten dat ze afgesproken hadden. Ja, en die waren dus 14 dagen te laat voor die slag. Die waren nog ergens halverwege Duitsland rustig aan het ontbijten terwijl het al gedaan was. Wegens het verschil in het kalender. Maar goed, dit volledig terzijde.
1: We spreken hier over 1968 ongeveer.
0: Oké.
1: Okay. 68, ik denk 68 opgenomen, 69 uitgegeven.
0: Oké. Okay. Waarschijnlijk op de dag dat onze Casper Steen, die 69 overleden is, die heeft dan net deze opname nog net kunnen horen op zijn sterfbed.
1: Dus dit wel, of niet? Toen is het gewoon verder met de pas de six, variatie 1, nee, 2, 3, 4, 5, cola, pas de deux, introduction en nog eens twee variaties in de cola en al de rest.
0: Pas de six, oui, oui, oui.
1: Oké. Okay.

0: Ding, ding. En altijd mooi inmixen, hè, die bijaard. Op Radio Centraal, 106.7. Ja, ja, ja, dan Tchaikovsky. Ja, we waren ondertussen even bezig over dat verschil of de typische kenmerken van een symfonisch orkest. En er is natuurlijk een groot verschil tussen een symfonie en een symfonisch orkest. Dit is een symfonisch orkest dat ja, eigenlijk dansmuziek maakt. Muziek bij beeldjes, muziek bij turnoefeningen, muziek bij...
1: Ja, ah ja, ja.
2: Maar er is sowieso een verschil tussen een symfonisch orkest en een symfonie. Hè? Ja, want een symfonisch orkest verwijst naar de groep van mensen met al hun instrumenten. En een symfonie, is een muziekvorm. Dus dat is echt muziek om naar te luisteren. Maar je kunt wel naar een symfonisch orkest.

0: in. Met de ballet is een overtuig mee en een pack in het centrum van begin tot eind te luisteren.
1: Ja, ja.
0: En de reden is natuurlijk heel simpel. In die hoop rijden ze hele stukken. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. In een ballet, ja, dus je moet die dansen constant. Het is gewoon constant muziek om te dansen. Je moet variatie hebben, je moet dynamiek in tempowisselingen hebben. Sowieso dynamiek in tempowisselingen, in toonhoogte, in volume. Ja.
1: Je hebt dan stukken die je voor de solo-artiesten, de prima donna's, moet maken. Je hebt dan...
0: Juist, je hebt de solo-dansen die eruit moeten komen. Alles moet speels blijven, inderdaad.
1: Ja, een heel mooie pluim die voorbij.
2: Ja, ja. Heel theatraal.
1: Ja, heel theatraal. Als een, dat is een zwanenpluim.
0: Je kan inderdaad een witte zwanenpluim ineens voorbij vliegen. Redelijk van formaat. Ik denk, ik schat zo ongeveer 60 centimeter lang en 30 centimeter breed.
1: Ja. Fantastisch.
2: Zwanenpluim.
1: En dus, ja, dit stuk, dat vind jij dan ook een meesterwerk binnen dan de balletmuziek, eigenlijk.
0: Waarom dan stel je mij een vraag? Niet specifiek eigenlijk.
1: Ja, omdat ik jou...
0: Ik vind deze opname heel goed.
1: Ah.
0: Maar of ik denk per se het Zwanenmeer het grote meesterwerk vind, dat weet ik niet. Omdat er zijn... Oh, als ik in balletten ga, dan kom er wel wat meesterwerken tegen. Dus ik zou eigenlijk kunnen zeggen of dat ik niet per se het Zwanenmeer... een stuk of zich, dat voor mij een speciale waarde, niet anders dan veel andere balletten.
1: Het is omdat ik u vorige keer in vorig programma met enorm blinkende oogjes zag zeggen van oh, dat is toch fantastisch, dit van Tchaikovsky, die is echt goed.
0: Ja, nee, dat is meneer, maar ja, elke keer als ik deze plaat luister, heb ik zoiets van, dat is echt een zalige opname.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb ook al wel eens uitvoeringen van Zwanenmeer gehoord, die heel duf waren. Dat kan altijd, hè.
1: Mm.
0: Dus, nee. En deze opnames zijn ook wel heel veel heruitgegeven in... Ik heb dus gezegd, er zijn exemplaren die voor €430 de deur uitgaan. Dat is wel het zonderlijk, zo'n tenminste gewoon voor 45. Maar bij wel zijn er zotten die er toch €400 voor geven voor een of andere uitgave van deze opname.
1: Het is dat
0: van melodie, hè, een Russische uitgave. Alles is Russisch.
1: Ja. En ja, het Zwanenmeer Tchaikovsky is natuurlijk het Russische stuk bij uitstek, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ze vergeet er veel van, die het Russische stuk, want zeker ballet. Zelfs binnen Tchaikovsky bijvoorbeeld, Notenkraker, is ook wel een heel ding. Dan heb je de Gajanev en Kachaturian. Mm-hmm. Romeo en Julia van Prokofiev.
1: Maar het is heel oud, hè?
0: Dit wel, ja.
1: Dus misschien omdat het een van de eerste stukken was die zo'n enorme roem had.
0: Wel, ik heb niet gekeken, maar wanneer zouden de balletten van de grond gekomen zijn? Ja, maar... Dit is een hele geschiedenis natuurlijk, maar in deze vorm, ja, ik vraag me dat even af.
1: Ja.
0: Moeten we wel eens bekijken.
1: Ja, er waren natuurlijk al aan het Franse Hof, de Zonnekoning, waren er al heel stijve balletten enzovoort.
0: Ja, we hebben die geschiedenis sowieso een beetje behandeld Ja. Maar wanneer dat het echte ballet in deze vorm, waar dat er inderdaad een symfonisch orkest met danseresjes en dansers in tutus, sterk uitgewerkte choreografieën, ik ben even aan het kijken, maar ik denk niet dat ik een voorbeeld... Voor de romantiek.
1: Ja,
0: interessant.
1: Ja. Als dit eens eventjes aan het kijken in het grote boek.
0: Het grote boek. Het grote boek.
1: En ondertussen vul ik de tijd een beetje met een Wikipediaatje erin te gooien. Dat het ontstaan is in de Italiaanse Renaissance natuurlijk. Wat is niet ontstaan in de Italiaanse Renaissance?
0: Ja, maar dat wist wel, hè.
1: En heeft zich ontwikkeld aan het Franse Hof dan, inderdaad. En in de 18e eeuw werd het een aparte, volwaardige vorm van muziek, theater.
0: Ah, ja, inderdaad, echt. Ja. Dus deze vorm is echt wel 18e eeuw al, of hè? Ja.
1: 18e eeuw. En ballet kende hoogtepunt in de romantiek. Dus dat is dit stuk. En de Russische gezelschappen, met name de Russen, zorgden voor een heropleving in de tweede helft van de 19e eeuw. Ja.
0: Dat is een deze dan.
1: Dat is een deze, ja.
0: Ja, dus was het ook interessant, hè. We hadden ineens, komt daar een Sherdas, een Hongaarse dans.
1: Ja, ja.
0: Met een interlude van een Russische dans, met een vioolsolo van Tcherniakovsky. Ken jij Tcherniakovsky?
1: Nope.
0: Ja, dat is een violist uit Rusland. Okay. Alles is Russisch.
1: Alles is Russisch. Vraag het maar aan Oekraïne.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan dus de ballerina met haar tutu en haar spitsen, die domineerde inderdaad de romantische en de klassieke perioden.

0: Dus we zien het voor ons.
1: Dus eigenlijk een beetje de klassieke periode, die richting het gegaan, de romantische. Ja, ja.
0: Die is een beetje, ja, mijn dochters hebben in hun kindertijd hebben die een tijdje ballet gevolgd, zullen we maar zeggen. En dan was ik ook een beetje in toe. Ja, je zocht dan op de rond in de war. Maar dan heb ik op een gegeven moment ook eens voeten gezien van ballerina's. En dat is wel onvoorstelbaar hoe die zichzelf hebben mismeesterd. Hè.
1: En met al die wikkelingen er rond. En dan al die druk dat op één teenpuntje komt.
0: Absoluut. Ja, dat zijn eigenlijk volledig misvormde voeten hebben ze. Met knobbels en bulten op de raarste plekken. Dus je moet er inderdaad wel wat voor over hebben voor die waanzinnige houding op je teenpunten. Ja, bijzonder dat dan nog steeds...
1: We zitten ook in het interessante stuk van ballet nu. Dus we hebben een Hongaarse dans. Die zijn opgevolgd door een Spaanse dans. En je kunt het niet raden, maar het volgende dat er hier gaat komen is een Napolitaanse dans met een trompetsolo van Gevorkian. En dan komt er de mazurka, wat een Poolse dans is.
2: Ja, vorig jaar hebben we mazurka gedaan,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dan gaat er nog eens iemand scène maken.
2: Ja,
1: echt. En dan denk ik, een entracte, dan gaat er toch iemand scène maken. Dan hebben we weer een zwanendans, dan gaan we weer dat thema horen.
0: Oké. Okay.
1: Dan gaat er toch iemand scène maken. En dan gaan we finale scène maken. Dus ik weet niet, gaat er iemand dood? Gaat er iemand dood in de ballet? Oh. Oorspronkelijk wel, maar ze hebben dat herwerkt nog eens even aan de softe versie weer al zeker, met weer niet kan.
0: Ja, ik denk dat... Als ik het hoorde van vorige keer, ik denk dat ze wel sterven, maar dat het meer positief sterven is. Een prachtige ter hemel op ervaring en dergelijke.
1: Positief sterven, dat is gelijk beter kwijt als rijk.
0: Ja, als het stuk gedaan is, iedereen een zucht van verlichting. Haha, eindelijk. Wanneer gaat hem dood? Ja, ja. Ja, de plot is dat hadden we het vorige keer over. Hij is enorm veranderd. Het was... Ja, die romantiek moest er natuurlijk in de romantiek. You die, hè. You have to die in de romantiek. Ja, we hebben nog één kant van de zes in totaal hebben we toegehaald. Ja.
1: Dus dat is het laatste stukje van acte 3 met een appel op onze dans. Een mazurka en iemand dat scène mokt. En dan begint de vierde acte en dan wordt heel veel scène gemokt. Je komt uit Donald Swanden, denk ik, thema kan nog eens terug en zo. Dan kunnen we dat wel afronden. Ja. Nou, dat is het, hè, hoor. Ja. Afronden, hè.
0: Als we het echt goed doen, dan moeten we de volgende keer aan de bijaardier vragen om het zwanenmeer te tingelen op de klokken. Dat zou een perfecte mix zijn. Oké. Okay.

0: Amai.
1: Ja.
0: Dat was wel vrij fel eigenlijk. Ik vond dat ook wel een goed einde, moet ik zeggen. Ik had echt zo verwacht van, ik zie hier zo wat zijn en zwalende dansjes, dat gaat daar echt wel gewoon zo even weer een herhaling zijn van dat typisch beginmelodieke, maar je hebt echt wel boeiend gemaakt en dramatisch, moet ik zeggen.
2: Heel cinematisch zo.
0: Ja, en dat ver dat de cinema bestond, hè.
1: Ja, maar... theatraal dus.
0: Je moet het niet kunnen, hè. Ja, en het filmisch karakter van Tchaikovsky.
1: En het duurt ook heel lang, dat in positieve en negatieve zin, dat einde.
0: Ja, dat blijft echt gewoon een lang einde.
1: Boing.
0: Ja. Ik kan me eigenlijk voorstellen, de tijd dat je zo in een ballet wordt, die mensen die kleren en spullen dat die bij hadden, dat de einde lang genoeg moest duren, want anders konden ze niet alles bij elkaar pakken. Dat denk ik, hè. Ja. Uiteindelijk, ben die toestaan, dan ga ik nog al die rommel dat er blijft liggen.
1: Ja, dus eigenlijk hebben we zo goed als twee programma's gewijd aan dat is Zwanenmeer.
0: Ja, ja.
1: Swan Lake.
0: Het Zwanenmeer van Tchaikovsky, de Peter.
1: Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung.
0: Maar dus de leraar van Tchaikovsky was Rubinstein.
1: Ja, en dat roept dan meteen op welke Rubinstein, want er is een...
0: Arthur en Anton.
1: Ja. En wat hebben die twee met elkaar te maken?
0: Ze zijn alle twee virtuose pianisten.
1: Oké. Mm-hmm. En zijn ze enigszins genetisch gelieerd?
0: Officieel niet. Maar ja, aangezien dat ze allemaal van Oost-Europese afkomst met dezelfde naam, alle twee Joods afkomst, gond ik vanuit dat er wel ergens een link is. Diep ver weg. Een gemeenschappelijke verouder of zoiets.
1: Ja, de mensheid is op een gegeven moment uitgestorven in miljoenen jaren geleden en er waren nog maar 10.000 mensen en daar zijn wij allemaal uit voortgekomen, dus we zijn allemaal één, we zijn allemaal vriendjes, we zijn allemaal familie, we zijn allemaal
0: totdat ruzie is in de familie,
1: totdat
0: dat
1: is gedaan, ja zeker. Rubinstein.
0: Ik heb daar zo muziekje van bij. Die heeft zo 6 preludes opus 24 geschreven.
1: Een muziekje.
0: Voor piano, hè.
1: Mm-hmm.
0: Dus 6 minuten. Ja. Past dat bij Tchaikovsky, of niet?
1: Daar gaan we de gehele briefkaart voor inroepen. Wat gaat het... De luisteraar.
0: Een of andere Hollander, de Marius van Paalsen, gaat dat spelen.
1: Hoor die pijart van... Jetje geven.
0: 6 preludes, opus 26.
1: Okay.
0: Anton Rubinstein.

0: Ik heb hier gewoon een somal in het midden gekapt. Hè. Dat is echt erg. Ik heb helemaal geen jemonnetjes een stuk opgezet. Hè. Deze somal te open is 100, terwijl ik eigenlijk de prelude... jawel, de prelude die toegewijd was aan Clara Schumann ging spelen. Mm-hmm. Dat is niet gelukt. Dus met een digitale roller. Je denkt, ik kon dat afspelen. en je speelt er iets anders af. Wel, ja, van dezelfde schijf, maar joh, weet ik veel.
1: Mm-hmm. Maar het was dezelfde Rubinstein.
0: Ja, dezelfde Rubinstein, dezelfde pianist, hè, Marius van Paassen. Het is ook nog niet gedaan, dus eigenlijk gewoon aan het verder gaan. Ik heb dat echt gewoon brut. Brut, omdat, ja. Ja. Ja. Ja. We hebben nog maar 3 minuten. Hè.
2: Ja.
1: Met het andere stuk hadden we een betere timing inderdaad op de plank liggen, maar geen probleem. Wat verkies je, muziekmeester?
0: Wel, gewoon niet zo'n altijd terug verder lopen. Die is eigenlijk ook gewoon aan het verder gaan. en dan, over een minuutje of 3, dan gaat de heer van Klankenberg ons buiten jagen. Mm-hmm. Ja, onze muziek afzetten. Mm-hmm. En dan zijn wij hier weg.
1: En dan, ja.
0: Niet meer welkom. Nee.
1: Ja. Tot dan volgende week, hè.
0: Zeker. Zo volgende week nog eens terug proberen komen. Ah, mag, hè?
1: Jammer, hij is er dan niet. Dan is het,
0: ja, volgende week heb ik niks te zeggen, dat is juist. Nee.
1: Dan mogen we doen wat we willen. Die strenge Klankenberg, man.
0: Ja. Dus ja, dan, ja, tot volgende week dan maar, hè.
1: Ja.

van de LP An Electric Storm, White Noise, Firebird. En dit is in het Duits dan weer Das Feuer van Holger Hiller. Ooit nog een lied van Palais Chambord. En we draaien het water

op het Motown label. Happy Fire van G. Ducrot. En dat komt uit een album Freedom Power.

Volgende productie is er eentje van AI, ook wel bekend onder de naam Unai. En volgens mij is het nooit officieel uitgebracht. Het nummer heet Firesoul van AI.

CD genaamd In Aero van I, het nummer Fire Soul. En we gooien olie op het vuur, Oil on Fire, Rare Moods.

Uit het Peace in the Neighborhood album Oil on Fire, Rare Moods. En Piero Umiliani die doet de Danza del Fuoco, de vuurdans.

Uit het album The Primeval Rhythm of Life, Mandingo, Black Fire. En dit wordt Pele, Fire Goddess, Webley Edwards.

Larry Young, Fuel for the Fire. Uit de LP Larry Young's Fuel. Het zijn de Commodores, Rapid Fire.

Tot slot doen we nog eenmaal de Fire Dance met Wanderwelle. Dat is dan ook het sluitstuk voor dit programma. Binnen 2 weken een nieuwe Klankenbergen en zo dadelijk een Final Frontier met Walter aan de knoppen.

Nu zaterdag op de Summer Bummer, Alexander van Schlippenbach, samen met Paul Nielsen Love. Tweemaal Alexander van Schlippenbach, de eerste maal een opname gemaakt, een concertopname op de Total Music Meeting 98, sorry, met Alexander van Schlippenbach samen met drummer Tony Oxley in Digger's Harvest. En het tweede nummer, Japo, opnieuw Alexander van Schlippenbach, opnieuw met een drummer, Sven Ake Johansson. Japo, ook concertopname gemaakt in het Quartier Latin in Berlijn. Nog eenmaal Alexander van Schlippenbach, solo, the onlyest, the loneliest, part 1. Dit is de Final Frontier.

Een beetje rust met Frédéric Chopin. Zijn nocturne nummer 2 werd gespeeld door pianist Sandor Falvey. Paul Nielsen Love was ervoor met Ken Vandermark in Finnish Wood. Paul Nielsen Love samen met Alexander van Schlippenbach, ons eerste gast op de Summer Bummer 2026, zaterdag 29 augustus. Op vrijdag 28 augustus is Das B met drummer Tony Buck. We luisteren een solowerk van Tony Buck.

Repos Beni Felicite de Lama. Dat was een cantate voor alto van Johann Sebastian Bach met Andrea Scholl en het Orchestre du Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herrewegen. Terug naar de Summer Bummer van volgend weekend. We spelen een groot deel uit Self-Contained Underwater Breathing Apparatus van drummer Tony Buck. En hij speelt samen met Das B. Ook gesignaleerd op de Summer Bummer zijn dus tweemaal Maria Portugal. Samen met Marta Varelis op zaterdag en op vrijdag met het Erosao Septet. We gaan luisteren naar Maria Portugal met haar percussietrio, het Erosao percussietrio. En dit is Tripa.

geweldige Jimmy Scott, When Did You Leave Heaven, met Charles Mingus op de bas. En Vasilena Serafimova in drie stukjes van drie pièces froides van Erik Satie. En y regardant à deux fois, passé en encore. Uit een nieuwe cd van haar, Melodies in a Bottle, samen met het quatuor Ardeo. Terug naar de Summer Bummer, naar zaterdag meer bepaald. Het trio Rodrigo Amado, Joël Leandre en Gerald Cleaver. Daar vonden we niet echt iets van, daarom Joël Leandre toch wel, met Kevin Norton. Winter in New York, deel 5 en misschien 6.

Joël Leandre en Kevin Norton, bas en vibrafoon en percussie. Winter in New York 2006, dat was deel 5. Zelfs nog een klein stukje van deel 6. Dit was de Final Frontier. Vrijdag en zaterdag is er de Summer Bummer. 28, 29 augustus in de Trix hier in Antwerpen. Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar soundinmotion.be of trixonline.be. Ik ben er terug binnen een kleine maand. Tot dan.

Wingfeed, the live coding radio show on Radio Central, 106.7 FM.

Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze muzikale aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Het is meteen ook de laatste muzikale aflevering, want vanaf september zijn we terug met de reguliere programma's. En waar we nu op het einde van de zomer dringend aan toe zijn, is aan een studie van de zon.

été provoqué par cette lecture, mais à mesure que j'écris,

Je hoorde tweemaal na elkaar Stephen Brown en Benjamin Lou. Daarnet nog met Une telle richesse en daarvoor met Les autres tout. Beide nummers afkomstig uit hun Made to Measure bijdragen. Van Stephen Brown in het gezelschap van Benjamin Lou gaan we over naar Stephen Brown solo met een track van de soundtrack die hij maakte van Zoo Story, namelijk Jerry's Team.

Steven Brown, het blijft me bekoren. Over naar Steve Sheehan, ook al iemand uit de Made to Measure stal met Istanbul.

Istanbul van Steve Seihan. In de reguliere uitzendingen van de staat van ons onderwijs komt Hector Zazou nogal eens een bod met doorgaans kortere nummers. Ik draai nu twee korte tracks van hem. Achtereenvolgens hoorde je Tout l'été sans toi en daarna Des cocotiers.

Daarnet liet ik Stephen Brown al horen in het gezelschap van Benjamin Lou en ook solo, maar hier gaat hij samen met Delphine Seyrig het beste van zichzelf geven, Bhagavad Song.

0: l'océan.
1: Tu lèches le rire.

0: l'océan.
1: Stephen Brown en Delphine Serig. Over naar iets anders nu. Given Friday, Each Man Kills the Thing He Loves.

Gavin Friday was het met Each Man Kill the Thing He Loves. Ik kan niet anders dan daarachter Suicide draaien met Cherie.

Sherry, Sherry Baby, we zijn op goede weg. Nu een cover niet van de eerste, de beste, van David Bowie. En wie daar een geslaagde cover van gemaakt heeft, is Bauhaus. Zij brengen Ziggy Stardust.

Ziggy Stardust, een geslaagde cover van het originele van David Bowie, maar hier gebracht door Bauhaus. We gaan eruit met de Legendary Pink Dots voor deze laatste muzikale aflevering van deze zomer van de Staat van ons Onderwijs. Vanaf september zijn we terug met de reguliere Staat van ons Onderwijs, met interviews met allerlei betrokkenen in zaken onderwijs uiteraard. Tot over 2 weken dus, maar ik neem afscheid met heel veel liefde. Love in a plain brown envelope. The Legendary Pink Dots. Tot later, tot bij een volgende gelegenheid. Nog veel plezier met de andere uitzendingen van Radio Centraal.

0: Merci dat jullie hier allemaal zijn. Sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
3: Sí, es del chavismo y las características de...
4: Se inició por acá.
5: De 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

Het was een metal aflevering van de Ploeg van Vlaanderen. Heel uitzonderlijk. Het is niet onze doen om harde dingen voor te schotelen, maar ja, de tijden vragen erom misschien. Tot binnen 2 weken. Het was te veel om op te zommen wat er te horen was, maar wie weet, misschien zullen we straks nog een postje of zo posten op onze social media en dan krijgen jullie daar ook iets van te horen. Tot binnen 2 weken.

0: Radio Centraal 106.7 FM. Maandagavond 7 uur Afrobureau tot 8:30. We gaan van start vanavond met een Congolese zangeres die wanneer is het rond 1990, 91, overleed. Slachtoffer van AIDS, ook toenmalig. Mpongo Love. Je hoort ze hier in het nummer Monama Elima.
1: Monama E?
2: Hey.

Arbenna was la voix la plus limpide du Congo. Een pongolof was dat samen met de groep Cheke Cheke Love. Met daarin onder meer ook, even kijken, ja, in Pompo Dees op saxofoon natuurlijk. Dit nummer, Monama Elima zeker was het. Nee, of welke heb ik gespeeld? Ja, Monama Elima, inderdaad. Compositie van Lutumba Simaro van de OK Jazz. De OK Jazz, die komt nu. Een nummer van begin jaren 70. Een nummer gecomponeerd door Yulu Mabiala. Yulu Mabiala die later nog een succesvolle solo carrière zou uitbouwen met zijn eigen groep. Ja, met verschillende groepen. Met Rumbaya, met Les Trois Frères, met... Les Trois Frères, dat waren drie zangers met dan het orkest. Rumbaya en daarna ook met de Kamikaze Loningisa. Yulu Mabiala was afkomstig uit Congo-Brazzaville, maar... zong de eerste jaar dus samen met Franco, goed bevriend met Franco, ook goed bevriend met de dochter van Franco, want hij huwde de dochter van Franco en werd zo dus de schoonzoon van Franco Luambo Makiadi. Yulu Mabiala leeft gelukkig nog altijd, maar speelt al heel lang geen muziek niet meer nadat hij... Wanneer was het? 15 jaar geleden of zoiets. Een hersenbloeding kreeg op het podium tijdens een concert in Congo, Brazzaville, in Pointe Noire, denk ik dat het was. Werd dan overgebracht naar Frankrijk voor verzorging en verblijft sindsdien ook in Frankrijk. Dus de OK Jazz, toen was het nog gewoon de OK Jazz begin jaren 70. De Puissant was er nog niet aan toegevoegd, met een nummer Selina, een compositie dus van Yulu Mabiala.

De fantastische gitaar van Franco, daarin Celina, van Julu Mabiala, compositeur. Toen nog zanger bij de OK Jazz. En de volgende link naar het nummer is dat we een nummer gaan spelen van de broer van Franco, Bavon Marie-Marie. Dat was de jongere broer van Franco, die ook een heel goede gitarist was en die zijn eigen groep had opgericht, Orchestre Negro Succès. Was daar heel succesvol mee, was ook razend populair. In die periode als schone jongeman tot het noodlot toesloeg en hij na een ruzie met zijn vriendinneke kwaad in de auto stapte, of had ze ruzie? Nee, ik denk dat ze samen ruzie in de auto hadden en daardoor rees op een camion. Een zwaar verkeersongeval. We spreken nu over augustus 1970 in Kinshasa. Zwaar verkeersongeval waarbij Bavon Marie-Marie overleed. Dus dat is ondertussen 56 jaar geleden, een dikke 56 jaar geleden, ik denk 3 augustus 1970, dat verkeersongeval plaatsvond in Kinshasa. En de gazetten stonden er dagenlang vol van dus, want Bavon Marie-Marie was de chouchou van alle jeune Kinoise. Toen, die vriendin, die heette Lucy, of dat was misschien niet haar officiële naam, maar dat was haar koosnaampje, Lucy. En Bavon Marie-Marie had ook een aantal nummers gecomponeerd voor zijn vriendin Lucy, zoals deze Mille Zaïre pour Lucy. Zaïre was toen de munteenheid in het, inderdaad, toenmalige Zaïre. Bavon Marie-Marie avec Negro Succès.

0: Zimbabwe. Zimbabwe met John Pounds. Oftewel helemaal John Pounds. Nee. Woemar. Nee, opnieuw. John Pounds. Nee. Vuma Varanda, zo is het. Met het nummer Sarazwako uit zijn album Wakandi Nol uit 1993. En Sarazwako betekent Goodbye, Unfaithful Wife. Zimbabwe, dat was muziek uit 1983. Nu een van de moderne of de hedendaagse populaire artiest uit de muziek in Zimbabwe, dat is Ja Prayas. En je hoort Ja Prayas hier met Ruzowa, hedendaagse muziek uit Zimbabwe. Voilà, het nummer start. Zo dadelijk zijn we vertrokken.
1: Aigle.
0: Ja, dat is duidelijk een vergissing. Aigle, dat is Fally Ipupa. Het Ja Prayas ging ik spelen, dus hier is Ja Prayas. Mijn excuses.

Georgiara was dat met Ashikele Georgiara uit Ghana. Moderne Ghanese popmuziek is het eigenlijk. Deze Ashikele uit zijn album Yau Boga was een groot succes voor hem. Mr. C. Dat is ook een artiest-zanger uit een LP, Nyewonko. Ik denk dat dat album uitkwam kwam uit op Asona Records in 1987. En daaruit het nummer Nana. Dat was nogal een raar begin. Door een knopje dat uit was, vielen de eerste tonen weg. Dus hier met het leiden.

Een klassieker van A.B. Crenshaw. Ik denk uit 1986. Papa Sammo. Waarin Papa Sammo, die al veel te lang buiten Ghana in Europa waarschijnlijk verblijft. Waar hij hem oproept van terug naar Ghana te gaan, terug naar zijn... naar zijn dorp te gaan, omdat hij al veel te lang in de kou in Europa is gebleven. Papa Sammo. Rikketikketik, dit komt uit Nigeria. Agbemi Sola Music Afroculture.

De plaat begon als een geweldige kraker in het begin. Stilletjes aan werd het veel beter naarmate de naald verder en verder vorderde. Geweldige jazzy highlife van Saint Michael. In de jaren 70 beschouwden een aantal van die highlife muzikanten zich als heiligen blijkbaar. Je had ook nog Saint Augustine en zijn Rovers Dance Band. Dit is dus niet Saint Augustinus, dit is Saint Michael, Saint Michael. Mr. Monkey, gevolgd door Professor Chike, uitgesmeerd over de volledige kant van deze LP. Ik denk ergens laat jaren 70 op het EMI-label in Nigeria verschenen. Dit zijn nog de Ghana Superbeats, ook opgenomen in Nigeria. Maar afkomstig uit Ghana.

0: bijna 8:30. Bijna het einde van Afrobureau. Weinig nog met twee nummers uit de rijke catalogus van Silifon uit Guinea-Conakry. Twee Latin nummers uit het Guinea van laat jaren 60, begin jaren 70. Eerst Bembea Jazz met Montuno de la Sierra. En momenteel nog enkele klanken uit Fruita Guinea van Orchestre Payot.
1: Citron, mandarine, ananas, pamplemousse.
0: Pamplemousse, ananas, alle fruitjes van Guinea. Vanavond geen freak scene. Koen is te druk met de voorbereiding van zijn Summer Bummer Festival komende vrijdag en zaterdag in de Trix in Borgerhout. Allen daarheen natuurlijk. Afrobureau is er opnieuw volgende week maandagavond 7 uur. Tot dan. En zo dadelijk krijg je een herhaling van Freak Scene van vorige week.

zien. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur. Volgens een dubbel afscheid. En hier dan de herhaling van Friction van vorige week. You wanna see a freak show? You got a freak show. You got all kinds of freaks. This is the Friction.

Half negen geweest. Tijd voor Freaksing, tijd voor Grit Ravage. Dat is Yves de Meij, Gino Coolmans en Louis Evraar. Yves de Meij en Louis Evraar staan opnieuw op het Summer Bummer Festival. Evraar met Cabas Extended. En Yves de Meij in duo met Hanna de Bakker. Summer Bummer Festival 28 en 29 augustus in Trix. Dit is Grit Ravage. Welkom bij Freaksing.

We worden achtereenvolgens Grit Ravitch van Yves de Meij, Gino Coolmans en Louis Evraar. Yves de Meij, samen met Hanne de Bakker, de gast op Summerbomber, en Louis Evraar als op drums en gitaar met Kabas op het Summerbomber Festival. Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus in Trix. Daarna ging het naar Bone Crushers, een gloednieuwe release van het Tromboncollectief onder leiding van Matthias Mugge. Voor de Bone Crushers 12 trombones en percussion densities. En in dat ensemble zit ondertussen onder andere Matthias Muller en Moritz Wesp. En zij spelen in het Erosau Septet van Maria Portugal, ook te gast op het Summerbummer Festival. Eerst nog iets anders. Daniel Schmidt staat klaar, opnames uit 1978. En The Darkest Hour is Just Before Dawn, gaat u horen uit de LP in 2016 uitgebracht, In My Arms, Many Flowers. Daniel Schmidt en de Berkeley Gamelan.

Daniel Schmidt. Uit de LP In My Arms, Many Flowers. Hoor u, and the darkness hour, the darkest hour is just before dawn. Een studioopname 1978 van Daniel Schmidt en de Berkeley Gamelan. Tijd voor een streep Schlippenbach. We starten met Pakistani Pomade, althans de LP. Kreeg daar twee tracks uit. A Little Yellow, including 2 Seconds of Monk. En Pakistani Pomade, het titelnummer. LP is uit 1973. Paul Lovens, Evan Parker en Alexander van Schlippenbach. Schlippenbach is uiteraard een van de hoofdgasten op het festival, op het Summer Bummer Festival, op zaterdag 29 augustus in duo met Paul Nielsen-Loof. Dit is A Little Yellow, including 2 Seconds, Monk, Alexander, of beter Schlippenbach trio.

Schlippenbach trio hoor u met achterin volgens A Little Yellow, including Two Seconds Monk en Pakistani Pomade. Twee nummers uit de gelijknamige Pakistani Pomade getitelde LP van Schlippenbach met Evan Parker en Paul Lovens. Schlippenbach is een van de hoofdgasten van het Summer Bummer Festival. Op zaterdag 29 augustus speelt hij duo met Paul Nielsen Loof. We blijven bij Schlippenbach en ditmaal in het gezelschap van Ingebrigt Hakerflaten op bas, Jerry Hemingway drums en Rodrigo Amado op saxofoon. The Bridge, zo heet de groep, wordt Beyond the Margins Part 2. En Rodrigo Amado is ook een gast op het Summer Bummer Festival met een gloednieuw trio met Gerald Cleaver op drums en legendarische bassiste Joao Leandro. Rodrigo Amado, Joao Leandro en Gerald Cleaver ook op zaterdag 29 augustus Summer Bummer Festival live te horen op Radio Centraal ook. The Bridge, Beyond the Margins, Part 2.

Rodrigo Amado met The Bridge, zijn de Schlippenbach, Alexander von Schlippenbach, Ingebrigt Hakervlaten en Jerry Hemingway. Rodrigo Amado te gast op het Summer Bummer Festival met een gloednieuw trio met Joël Leandre op bas en Gerald Cleaver op drums. En ook Alexander von Schlippenbach is met zijn 86 te gast op het festival in een duo met Paul Nielsen Loo. Verder met Paul Flaherty, Chris Corsano en Spencer J. Paul Flaherty contacteerde ons recent nog om te zeggen dat zijn opname, duo-opname met Chris Corsano van goed 20 jaar geleden, als het niet meer is, in Kunstcentrum België in Hasselt eindelijk zal gereleased worden. Een van de beste dingen die hij ooit gedaan heeft, volgens hemzelf. Wij vinden Slow Blind Avalanche van het trio Flaherty, Corsano en jij ook wel super, super goed. U hoort Human Suffering. Paul Flaherty, Chris Corsano, Spencer Jem.

Paul Flaherty, Chris Corsano, Spencer Yeah. Met Slow Blind's Avalanche. Hoorde u, ja, Human Suffering. Binnenkort verschijnt er een duo-opname van Paul Flaherty en Chris Corsano, opgenomen in Kunstcentrum België in Hasselt. Meer dan 20 jaar geleden. Iets om naar uit te kijken. Chris Corsano is het in het najaar terug in België met Dave Rampis en Jason Adagevits op 4 november in AB in Brussel. Dubbel bill met die ex Brass Unbound. En Brass Unbound is Ken Vandermark, Mats Gustafsson, Roy Pakkie en Hanno de Bakker, onder andere. In een dubbel bill dan met Corsano, Rampis en Adagevits. De dag erna op 5 november spelen ze in Droppenhaus, het trio althans. En dat is een dubbel bill met Christina Carter en Jeffrey Alexander. 5 november in Droppenhaus. Ondertussen staat klaar Louis Lops en Julien Depré. Julien Depré speelt twee keer op het Summerbummer Festival op vrijdag 28 augustus met Integraal. Een groep met Claire Gapin, Lucas Keunig en Christine Abdelnoer. En op zaterdag 29 augustus speelt hij met zijn trio Mobcut. En dat is ook Lucas Keunig op drums en Audrey Chen, stem en elektronica. Julien Depré komt iets vroeger naar Antwerpen en speelt een gratis soloconcert op 26 augustus in Theater Elkerlik. 26 augustus. Om 9 uur Theater Elkerlik, gratis dus. Julien Depré solo. Dit is Boa Tarde, Louis Lops en Julien Depré.

We gingen van start met Dean de Benedictis. De muziek van Dean de Benedictis is het resultaat van zijn doel om een essentiële rode draad te leggen tussen tegengestelde genres en mentaliteiten. En om daaruit een natuurlijk gevoel van emotie, van ruimte en van mysterie te putten. Dean is een Amerikaanse componist, muzikant, uitvoerder en producent van experimentele en alternatieve muziek. Maar hij is toch een opgeleid muzikant ook en heeft albums uitgebracht als soloartiest en gespeeld met groepen zoals Brand X en de Strato Ensemble. Dean de Benedictis' release Salvaging the Future, de passende epiloog van zijn monumentale Salvaging-trilogie, is een zweverig zoekend en ingetogen stralend werk dat het verleden onderzoekt en een mogelijke toekomst schetst. Het project, opgebouwd uit niet eerder uitgebracht materiaal, dat in de loop der decennia is verzameld, decennia maar liefst, weerspiegelt een poging om de tijd zelf terug te winnen, om fragmenten uit verschillende tijdperken te verzamelen en ze opnieuw vorm te geven als een doorlopend, levend gebaar. Waar de trilogie begon in het reflectieve terrein met Salvaging the Past en zich daarna voortzette in de overgangspuls van Salvaging the Present, is deze Salvaging the Future het meest omvattende en ongrijpbare hoofdstuk. Het overstijgt de eerdere space muziek fundamenten van de artiest en begeeft zich in iets diverser en moeilijker te benoemen. Actief, ambient, ruimtelijk, improvisatorisch en geladen met een gevoel van beweging. De albumtitel suggereert niet alleen futurisme, maar ook een meer menselijke hoop dat de toekomst veiliggesteld kan worden door herinnering, zorg en aandacht voor wat geweest is. De muziek is gevormd door een diep, persoonlijk en vaak veeleisend proces bij de Benedictis, waarbij gebruik werd gemaakt van op maat gemaakte samplebibliotheken, resynthesis, gelaagde bewerking en oudere computersystemen die als aparte creatieve instrumenten werden behandeld. Dwars door woestijnen, langs kustlijnen, door bergketens, verlaten kamers, luchthavens en huizen, kreeg dit album vorm door jaren van reizen, omwentelingen, technische worstelingen en doorzettingsvermogen. De sound draagt dan ook de stempel van dat leven. Ruimtelijk maar intiem, complex maar oprecht, visionair, maar toch geworteld in een geleefde ervaring. Salvaging the Future is zowel een conclusie als een voortzetting, een laatste hoofdstuk dat minder aanvoelt als een einde dan als een nagalmende boodschap van ergens net voor ons. We zijn in ons programma Smegma iets wat beperkt met een duurtijd van slechts 2 uur, wat toch niets is elke week, maar we raden toch aan om Dean de Benedictis zijn volledige albums te beluisteren in plaats van je indrukken te baseren op slechts 1 nummer. Wij draaien er vandaag dus 3, nog 2 nu. Dean experimenteert stilistisch gezien veel met elk van zijn werken en daarom dat je beter de volledige platen kan beluisteren. U hoorde al Voca, nu komt My Love is an Extinction Event en The Outer Links, Dean de Benedictis.

Ja.

muziek. Met de Griekse letter mu en dan Z-I-Q. Het alias van Mike Paradinias heeft eind 2025 het album Manzana uitgebracht. Het is een verrassend vervolg op zijn 1979 album, 1979. Het nieuwe Manzana duikt nog dieper in de dromerige, slepende en duistere ambient IDM. Het ruilt ritmische beats in voor een sfeervol, introspectief en surrealistisch klankpalet. Hier en daar zijn er wel wat down-tempo beats te bespeuren. De release heeft qua geluid een donkerdere toon. Het klinkt meer ingetogen en sfeervol dan zijn voorganger 1979. Er is ook nergens ritmische haast in deze plaat. Het vermijdt snelle breakbeats dus en focust in plaats daarvan op textuur, sfeer en langzame ambient soundscapes. Er is ook volop nostalgische sfeer. De nummers roepen vage, bitterzoete jeugdherinneringen en vintage elektronische klanken op. Ik draai eruit 5 tracks, Peppermint Aero, Elm, Windy Day, Coffee Aero en Martini. Music met Manzana.

0: es ese sabor que te sigue a todas partes. Martini, es ese sabor que te sigue a todas partes.
1: De aangename release van Muziek Manzana genaamd. En dan nu gans wat anders. Celliste en componiste Janelle Lepin heeft nieuw werk uit, genaamd Slowly Melting. Lepin bespeelt cello, gitaar, bas, een Perfect Five synth en piano in composities, improvisaties en soundscapes voor cello. In 8 stukken verkent ze een genreloze ruimte waarin haar eigen muzikale obsessies, waaronder jazz, kamermuziek, experimentele improvisatie en rock, een holistisch geheel vormen dat groter is dan de som der delen. Opener Zonk, zo dadelijk, combineert getokkelde cellosnaren, gitaar, dreunende synth en vervorming. Lepin vindt subtiele melodieën die onder het hoofdthema opduiken. Ruimtes en texturen kronkelen om elkaar heen in een soort episodische stroom. Dizzy volgt dan met een intro, die is ontleend aan de blues, met een vijftonig tokkelpatroon op de gitaar. Het is rustig, geleidelijk en aangrijpend. Lepin's cello zet een circulaire melodie neer, die bij elk volgend refrein verandert. Ten slotte een titelnummer, Slowly Melting, is een labyrint. Een krachtig vervormde cello met een sustainpedaal eraan verbonden zweeft boven een baslijn, gelaagde gitaren en synth. Het balanceert op de grens tussen psychedelica, folkmelodieën, ambient minimalisme en rockachtige circulariteit. Amai, het is een album vol emotie en onberispelijke smaak. Om nog maar te zwijgen van verbeeldingskracht en de fantastische techniek van deze Janelle Lepin.

De groep Fiju Kichiora komt uit Lissabon, Portugal en Kaapverdië. Ze reizen muzikaal en fysiek tussen deze twee plekken in. Het gaat om een mysterieus muzikaal collectief dat Afrikaanse diaspora-ritmes combineert. Qua stijl mixen ze traditionele invloeden zoals Funana, Semba en Kuduro met moderne elektronische muziek, synthesizers en veldopnamen. Fiju Kichiora betekent huilend kind trouwens, in het Kriolu, dus het Kaapverdiaans Kreools. Hun debuutalbum, Rakoja, verscheen in 2024 en zorgde voor een doorbraak in de Portugese en internationale muziekscene. Het nieuwe werk, Ti Manche, is ontstaan uit het luisteren naar situaties die zich in het dagelijks leven afspelen. Het album, opgenomen in São Nicolau, São Vicente en Santiago, is opgebouwd uit gesprekken, veldopnames en fragmenten die wijzen op minder zichtbare lagen van de Kaapverdische context. Geweld, uitputting, grogue, dat is een krachtige, ongeaged rum, vergelijkbaar zo'n beetje met de Braziliaanse cachaça, meestal tussen de 40% en 60% alcohol. En ook herinnering en afwezigheid, al die zaken verweven zich hier. Het project ontstond uit rouw en het verlangen naar een land dat jarenlang alleen in de verbeelding bestond. Ti Manche betekent tot de dageraad en dat verwijst naar die periode. Niet als een afgesloten verhaal, maar als een opeenstapeling van ervaringen, spanningen en emoties. Fiju Kichiora.

Fijo Kichora. Soms klinkt het als een soort Portugese ken. En dan is er Jana Immert. Jana Immert is een, ook weer, net zoals vele vernieuwende muziek, elektronici van alle geslachten, in Berlijn gevestigde geluidskunstenares en componiste die werkt met ruimtelijke compositie, film en live performance. Haar werk verkent de grens tussen muzikaal geluid en ruis, waarbij ze uitgebreid experimenteert met veldopnames om meeslepende geluidsomgevingen te creëren. Ze houdt zich bezig met thema's als tijdelijkheid en vergankelijkheid, met name in de context van de ecologische crisis, en creëert atmosferische geluidswerelden die dissonantie en fragiliteit omarmen als reflecties van onze realiteit. Deze Immert heeft nu de soundtrack gemaakt voor Messengers, een documentaire van Jeffrey Zablotny uit 2025. Deze film is een poëtische verkenning van drie ondergrondse telescopen in afgelegen gebieden van Canada, Japan en Antarctica, die een nieuwe manier onthullen om het universum van binnenuit te ervaren. Als het ware dromen we ondergronds, in de aarde. Alleen daar, beschermd tegen de overweldigende ruis van kosmische stralingen, kunnen de wetenschappers hopen de bijna onmerkbare sporen van neutrino's te detecteren. Die ongrijpbare boodschappers, messengers, die grotendeels onopgemerkt door het universum reizen. Het universum begrijpen begint namelijk eerder met luisteren in plaats van kijken. Luisteren naar de sterren, net zo goed als naar ons onderbewustzijn. Dat is het idee waar zowel de film van Zablotny als de soundtrack van Immert om draaien. Immert construeert een muzikale taal die voortkomt uit deze manier van luisteren. De puls wordt gereduceerd tot een langzame innerlijke ademhaling en harmonie wordt een reeks zwevende resonanties. In plaats van de luisteraar emotioneel te sturen, moedigt de muziek aandachtig luisteren aan. Elke aangehouden toon en zorgvuldig gecreëerde stilte vraagt ons om op dezelfde manier met geluid om te gaan als de wetenschappers met hun detectoren, geduldig wachtend tot betekenisvolle signalen uit de schijnbare stilte tevoorschijn komen. De uitdaging is dus om het bijna onmogelijke gefluister van een neutrino te onderscheiden van deze overweldigende achtergrond. Immert's muziek weerspiegelt dat proces. Onder de schijnbare stilte blijven microscopische timbrefluctuaties, spectrale trillingen en subtiele harmonische transformaties in constante beweging. De film Messengers beweegt zich moeiteloos tussen bossen, bergen, mijnen, monumentale ondergrondse laboratoria, microscopische animaties en de enorme afstanden die neutrino's afleggen die in de buurt van zwarte gaten ontstaan. Immert bereikt een vergelijkbare vloeiendheid met geluid, individuele muziekfragmenten verschuiven tussen intieme, bijna lichamelijke resonanties en immense architectonische ruimtes zonder gebruik te maken van conventionele filmische middelen. Lange nagalm roept ondergrondse kamers op. Afgesloten akoestische volumes suggereren het binnenste van de aarde zelf, terwijl langzaam evoluerende harmonische velden zich lijken te ontvouwen over geologische in plaats van menselijke tijd. Door het hele album heen toont Immert een buitengewone gevoeligheid voor spectraal evenwicht. De meeste muzikale energie bevindt zich in de lagere en in de middenregisters, waardoor een warme, donkere klankomgeving ontstaat, waarin delicate, hogere harmonissen alleen verschijnen wanneer ze echt nodig zijn. Hybride timbres, zwevend tussen analoge synthese, bewerkt akoestische klanken en omgevingsresonantie, blijven opzettelijk ambigu. Instrumentale identiteit maakt plaats voor het gedrag van het geluid zelf. De soundtrack van Messengers duurt tijd een half uur,
is onze pièce de résistance voor vanavond. Veel plezier met Jana Irmerts Messengers. Tot volgende week.

Radio Centraal. 106.7 megastream stereo centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag.

Een studie van fondsen voorzien door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten heeft een belangrijke verschuiving ontdekt in de immuunomgeving van de hippocampus. Het deel van de hersenen dat een centrale rol speelt in het leren en het geheugen. De bevindingen suggereren dat dit immuun hermodelleren in de middelbare leeftijd begint en zou kunnen helpen. Verklaring of veroudering bijdraagt aan langstandhoudende hersenontsteking die vaak gezien wordt in neurodegeneratieve ziektes. Veroudering is de grootste risicofactor voor dementie, maar het inzicht hoe dit verband houdt met de leeftijd en dit de ziekte gaat stuwen, is nog altijd onvolledig, zegt Richard Hodes, directeur van het Nationaal Instituut voor Gezondheid, Nationaal Instituut over Veroudering. Nu, dus voorheen verborgen verschuiving in de microgliale cellen, nu ontdekt door vernieuwingen in technologie en denkpatronen, zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn om de puzzel te vervolledigen. Onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego, de New York Genome Center en de University of California, Irvine, hebben geavanceerde enkele celmethodes gebruikt om postmortem hippocampusweefsel te bestuderen van 90 neurologisch gezonde volwassenen tussen de leeftijd van 20 en 95. De analyse ontdekte dat de microglia, dus de belangrijke immuuncellen van de hersenen, gradueel afnemen van ongeveer de leeftijd van 50 tot de leeftijd van 75. Op hetzelfde moment lijken ze vervangen te worden door cellen met sterkere ontstekingssignalen en andere trekjes vergelijkbaar met immuuncellen die hun oorsprong vinden in periferaal bloed. De ontdekking is dus het in vraag stellen van een langstandhoudende hypothese over microglia. Dat zijn immuuncellen die zich voor het eerst ontwikkelen gedurende de embryonale groei. En wetenschappers hebben over het algemeen geloofd dat deze dus in de hersenen aanwezig zouden blijven en continu zichzelf zouden vernieuwen in de loop van de levensduur van een persoon. Om het effect van veroudering op de menselijke hersenen in uitzonderlijk detail te gaan bestuderen, heeft het team standaard metingen van genactiviteit gaan combineren met nieuwere methodes die de driedimensionele structuur van het genoom en zijn chemische modificaties, het zogenaamde epigenoom, in kaart brengen. Genexpressie zegt wat een cel op het moment dat de studie wordt uitgevoerd aan het uitvoeren is. Maar epigenetische handtekeningen bewaren deze informatie waar een cel van afkomstig is, zegt Nathan Zemke, een van de auteurs van de studie, directeur van het enkelcelgenoom van het University Center San Diego Center for Epigenomics. Door het combineren van deze benaderingen heeft men een belangrijke verschuiving ontdekt in de identiteit en afstamming van immuuncellen in het verouderende menselijke hersenimmuunsysteem. Die dus nooit zouden ontdekt zijn met genexpressiegegevens alleen. De gecombineerde methodes hebben de onderzoekers toegelaten om veranderingen in de immuunceliddentiteit te gaan identificeren. Veranderingen in oorsprong, die dus verborgen zouden gebleven als men alleen de genactiviteit ging bestuderen. De studie ontdekte ook tekenen van met leeftijd verband houdende afname in cellen die helpen de bloed-hersenbarrière in stand te houden. De beschermende afleiding die controleert wat van de bloedstroom naar de hersenen kan passeren. Over vele types van hersencellen ziet men dat veroudering ook geassocieerd is met wijdverspreide en gecoördineerde veranderingen in de fysische organisatie van het genoom. De progressieve structurele verstoringen waren nauw in verband met verschuiving in genregulatie en celidentiteit.
Mogelijk legt dit een fundamentele eigenschap van de veroudering in de menselijke hersenen bloot, zegt Bing Reng, een van de auteurs van de studie, directeur van het New York Genome Center, professor genetica en ontwikkeling van Columbia University. Toekomstig onderzoek zal onderzoeken waarom de residente microglia verloren gaan in de loop van de veroudering en of de nieuw geïdentificeerde immuuncellen transitie direct bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer en andere neurologische condities geassocieerd met veroudering. Het verstaan van deze cellulaire transitie kan nieuwe mogelijkheden bieden om interventies te ontwikkelen die de hersenfunctie kunnen bewaren en kwetsbaarheid voor neurodegeneratieve ziektes kunnen verminderen, zegt Qianmin Xu, professor en directeur van het Centrum voor Neurale Circuit Mapping van Irvine, University Center Irvine, University of California Irvine, en een van de auteurs van de studie.

bloeiende planten in tuinen met bestuiving, landbouwgebieden en residentiële landschappen groeien vaak naast spontane begroeiing kruiden die gecontroleerd worden met herbicides. Honingbijen gaan regelmatig deze gebieden bezoeken wanneer ze nectar en pollen gaan verzamelen. Dat doet vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer bijen worden blootgesteld aan die herbicides, die onkruiddodende stoffen gedurende hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een studie van de Virginia Tech University ontdekte dat glyfosaat, een zeer wijd verspreid herbicide, dat reeds regelmatig in opspraak is gekomen omwille van zijn eigenschappen en waar vaak wetgeving op Europees gebied wordt uitgeschreven, maar die dan toch door lobby van allerlei industrie wordt tegengehouden. Dus dat glyfosaat, dat het kan interfereren met het voedselzoekgedrag van de bij en de lange termijn stabiliteit van bijenkolonies kan ondermijnen. Het onderzoek werd ondersteund door een gift van het Nationaal Instituut voor Voedsel en Landbouw en een studentenbeurs van de Universiteit van Entomologie. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of

werd gedacht bijen niet te schaden. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het impact van het glyfosaat, de meest wijdverspreid gebruikte pesticide in de wereld, op het gedrag en de hersenen van de honingbijen, belangrijke bestuivers die deze onkruidverdelger dus kunnen tegenkomen wanneer ze in het landschap op zoek gaan naar voedsel, zegt Couvillon. Couvillon, even zien. De studie werd geleid door deze professor Margaret Couvillon. De student was Laura McHenry van de College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology, Universiteit van Virginia Tech. Nu, die blootstelling aan glyfosaat is doorgaans niet fataal voor honingbijen. Het doelwit is van dat glyfosaat. Maar de onderzoekers vermoeden dat het nog altijd minder voor de hand liggende problemen zou kunnen veroorzaken. Deze subletale effecten zouden dus vergeleken kunnen worden met dat bijvoorbeeld wanneer men gewoon ergens in een drogist dus een antihistamine gaat halen voor allergie tegen te gaan. Maar dat allergieproduct dat men daar dan koopt, kan ook duizeligheid veroorzaken. Dus de behandeling werkt, maar men kan een niet verwacht neveneffect hebben, niet bedoeld neveneffect hebben. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers twee artificiële voedingsstations gebruikt. Eén bevatte glyfosaat, het ander niet. Honingbijen werden dus getraind om deze voedingsstations te bezoeken en dan werd hun gedrag opgevolgd gedurende enkele dagen. Na slechts 3 dagen zag men dat de bijen die blootgesteld waren aan het glyfosaat een 13% afname hadden in hun voedselzoekgedrag. Ze vertoonden ook veranderingen in hersenchemie die niet werden gezien in de niet blootgestelde bijen. Voor een kolonie, een bijenkolonie, is een 13% afname in voedsel. Voedselverzameling, heeft dat verstrekkende gevolgen, zegt Couvillon. Als een volledige kolonie wordt blootgesteld, zou dat kunnen leiden tot afgenomen bestuivingsefficiëntie en verminderde honingproductie, waardoor de overlevingskans en de lange termijn van stabiliteit van de kolonie risico loopt. Een vermindering van deze omvang lijkt misschien bescheiden wanneer men dat op het niveau van een enkele bij gaat bekijken, maar het effect zou dus veel ernstiger zijn voor een volledige bijenkorf of bijennest. Minder voedselzoek uitstappen betekent minder voedsel dat de kolonie gaat bereiken, minder honingproductie en verminderde bestuiving van de nabijgelegen planten. Het laboratorium van Couvillon bestudeerde ook de hersenchemische structuren betrokken in het gedrag van de honingbijen, waaronder aminozuren en neurotransmitters. Onderzoekers hebben chemische veranderingen waargenomen geassocieerd met de blootstelling aan glyfosaat. Deze verschuivingen kunnen helpen verklaren waarom de blootgestelde bijen minder efficiënte voedselzoekers worden. De bevindingen suggereren dat glyfosaat de neurochemische balans zou kunnen verstoren die normaal gedrag ondersteunt, zelfs wanneer deze blootstelling niet dodelijk is. De resultaten doen bredere vragen rijzen over hoe onkruidbestrijders gebruikt zouden moeten worden in plaatsen waar bijen waarschijnlijk zich gaan voeden. Couvillon en haar collega's zeggen dat verbeterde regulatie, wetgeving, meer zorgvuldige toepassingsstrategieën en bijkomend onderzoek belangrijk zal zijn voor het verminderen van ongewenste schade aan bestuivers. Verstaan hoe de onkruidverdelgers goedaardige insecten beïnvloeden, zoals bestuivers, zal ons helpen meer strategische regulatorische keuzes te maken over wanneer en waar deze onkruidbestrijders te gebruiken voor toch een maximum resultaat en minimum schade, zegt McHenry. Onderzoekers zeggen
dat meer werk nodig is om te bepalen hoe glyfosaat-gebaseerde onkruidbestrijders interageren met

de honingbijbiologie en hoe deze effecten zouden kunnen dus spelen onder echte wereldomstandigheden. En nu is het onderzoek alleen maar gebeurd in het laboratorium. Honingbijen zijn de meest belangrijke bestuivers op de wereld. Glyfosaat is een van de werelds meest toegepaste herbicides. Omdat de twee waarschijnlijk dus zeer waarschijnlijk met elkaar in contact komen, frequent, zijn de gevolgen voor bijen meer significant dan voorheen werd gedacht.

Wetenschappers van de University of Michigan hebben artificiële intelligentie gebruikt om een opmerkelijk patroon bloot te leggen in de evolutie van de Passeriformes. Passeriformes is de grootste vogelgroep, waaronder de meeste zangvogels worden gecatalogiseerd. De analyse suggereert dat deze vogels niet met een gestage ritme zijn geëvolueerd, maar dat er belangrijke veranderingen zijn die in snelle uitbarstingen zijn opgetreden, die dan gevolgd werden door periodes van relatieve evolutionaire rust. En die snelle uitbarstingen van de evolutie kwamen ongeveer overeen met verschuivingen in het klimaat van de aarde. Evolutionaire theorie heeft lang reeds voorgesteld dat leven zich diversifieert door periodes van zeer snelle verandering, gevolgd door periodes van tragere evolutie. Heel veel fossielen bieden aanwijzingen dat dit patroon bestaat. Maar deze nieuwe studie heeft deze patronen geanalyseerd met metingen van skeletonderdelen van moderne vogelsoorten. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat verschillende van de meest belangrijke evolutionaire opstoten samenvielen met periodes van belangrijke klimaatswijziging. Dat is echt belangrijk voor de evolutietheorie, omdat er een lange geschiedenis, die reeds meer dan 100 jaar teruggaat, is van hypotheses die voorspellen dat het verschijnen van nieuwe groepen, zogenaamde evolutionaire radiaties, vaak geassocieerd zijn met explosieve uitbarstingen van diversificatie. De evolutionaire theorie voorspelt dat aanpassingsradiaties dus waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diversiteit van het leven op aarde. Jake Burff, belangrijkste auteur van de studie en een onderzoeker aan de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Nu, dat zou dus kunnen zijn omdat nieuwe ecologische mogelijkheden op het toneel verschijnen. Of het zou kunnen zijn omdat een groep bijvoorbeeld een nieuw continent bereikt, wat resulteert in dramatische versnelling van versnelling van evolutie. De idee is nu dat in de loop van de tijd dan er minder mogelijkheden komen terwijl de evolutie voortschrijdt en dat dan die evolutie ook vertraagt. En dat dit geheel dus in pulsen optreedt in de loop van de tijd. Dat is dus wat de theorie zegt. En dat lijkt dus steeds meer en meer bevestigd te worden in onderzoeksgegevens. De resultaten werden nu geproduceerd met artificiële intelligentie en een groot statistisch model. De bevindingen werden gepubliceerd in Nature, Ecology and Evolution en werden ondersteund door Schmidt Sciences en de David en Lucy Packard Foundation. Om dus de evolutionaire geschiedenis van de Passeriformes te reconstrueren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Michigan, waaronder dus Brian Weeks als belangrijkste, hoofd van de onderzoeksgroep, meer dan 2000 soorten uit die Passeriformes bestudeerd en meer dan 170.000 individuele skeletmetingen samengebracht. Het verzamelen van gegevens op deze schaal was mogelijk omdat Skelevision, dat is een artificieel intelligentiegereedschap, ontwikkeld door Weeks, het laboratorium van Weeks, in samenwerking met het laboratorium van David Fuhi van New York University, die hebben dat dus ontwikkeld. Nu, in Skelevision worden die specimens gefotografeerd, in dit geval vogelskeletten, voor een rooster die een consistente schaalmeting bevat. Gedurende een 7 jaar durende samenwerking hebben Weeks en Fuhi een artificieel intelligentiemodel gemaakt dat in staat is om zeer accuraat 12 beenderen te meten verspreid over het skelet van die vogels.
Onderzoekers gebruikten het systeem om meer dan 15.000 museumspecimens te scannen en te meten. De meeste waren afkomstig van de verzamelingen van het University of Michigan Museum of Zoology. Elk specimen kan in ongeveer 45 seconden gescand worden en daardoor zijn onderzoekers in staat geweest om de volledige museumcollecties te digitaliseren, meer efficiënt dan anders mogelijk zou zijn. Dan heeft Burff ook een nieuwe statistische methode ontwikkeld, Bifrost, die het team toelaat, dus het volledige skelet van de vogels van elke soort te gaan analyseren in plaats van de individuele beenderen te gaan bestuderen in geïsoleerd. Met deze benadering kunnen dan de onderzoekers schatten hoe de lichaamsvormen van die passeriformes veranderd zijn in de loop van ongeveer 45 miljoen jaar evolutie. Volledige organisme is een geïntegreerd complexe morfologie. En elk van de individuele stukken houdt met elkaar verband tot elk ander deel van het lichaam. Dus men gebruikt maar een paar beenderen om die analyse uit te voeren en niet alle gegevens van alle beenderen van het volledige skelet. Nu, de vraag van het perspectief van deze modellen is: wat is de sequentie van de evolutionaire veranderingen die moet gebeuren om de variatie te verklaren die men op dit moment ziet? De analyse die daaruit voortkwam bracht een periode van een bijzonder snelle lichaamsvorm-evolutie aan het licht ongeveer 35 miljoen jaar geleden. Dat is een opstoot die dan zou samenvallen met de transitie van het Eoceen naar het Oligoceen. Een periode die dus gemerkt wordt door intense globale afkoeling. De statistische resultaten identificeerden ook een cluster van evolutievertraging ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Dat valt dan weer samen met een ander belangrijk geologische gebeurtenis. De bevindingen zijn wel een uitdaging voor het denken over hoe de wereld werkt, zegt dus Weeks, geassocieerd professor ecosysteemwetenschap en beheer van de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Dus de patronen die men zo vond, met zeldzame grote toename in de snelheid van evolutie en een heleboel kleine afnames in de snelheid van evolutie, is echt consistent met een patroon waar lijnen in die groep die passeriformes dan nieuwe ecologische ruimtes gaan onderzoeken en snel veranderingen ondergaan om voordeel te putten uit deze mogelijkheden. Onderzoekers hebben ook het patroon getest door het analyseren van de globale distributie van die vogels in hun gegevensset. Ze ontdekten dat de geografie ook helpt in het voorspellen van de gemiddelde snelheid van morfologische evolutie. Vogelgemeenschappen op meer extreme breedtegraden, waar de seizoenstemperatuur scherper varieert, hebben dus de neiging soorten te omvatten die sneller evolueren dan de soorten die dus dichter bij de evenaar leven. Omdat gelijkaardige patronen over miljoenen jaren verschijnen, en over moderne geografische gebieden suggereren de bevindingen dat de omgevingsvariabiliteit een belangrijke rol speelt in het drijven van veranderingen in lichaamsvorm. Het lijkt alsof er een verband is tussen de breedtegraad-gradiënt en de snelheid van morfologische evolutie die tot nu toe ondergewaardeerd is, zegt Wieg. Hij hoopt ook dat de bevindingen een nieuwe integratie van snelheid van morfologische veranderingen zal inspireren in andere grote gebieden van interesse. Dingen zoals de welgekende breedtegraadgradiënten in biodiversiteit. Dus dit werk belicht ook de wetenschappelijke belang van museumverzamelingen. Volgens Weeks kan artificiële intelligentie het mogelijk maken om informatie te extraheren uit bewaarde specimens op een schaal die moeilijk in te beelden zou geweest zijn in het verleden.
Het is in het bijzonder duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in museums wanneer men denkt over de schaal van de analyse zoals deze die nu is uitgevoerd. Het is zover buiten het bereik van wat men gedaan kan hebben of men kan doen met specimens bijgedragen door één individuele verzamelaar. Het is ook misschien interessant om zich in te beelden wat vroege verzamelaars zouden denken over de manier waarop de specimens nu gebruikt worden die ze ooit hebben verzameld. Men kan het inbeelden dat het werkelijk een grote verbijstering zou laten bij deze mensen om te leren dat een computer een foto van hun specimens zou geanalyseerd hebben. Het is een ander voorbeeld van hoe onmogelijk het is te voorspellen wat de toekomstige waarde van een specimen is dat men verzamelt voor een museumcollectie. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen wetenschappers ook kunnen helpen te denken over hoe soorten zouden kunnen reageren op de snelle klimaatswijziging die nu zich afspeelt over heel de wereld. Op dit moment bevinden we ons in een punt in de menselijke geschiedenis waar een dramatische globale klimaatswijziging aan de gang is. Men weet niet wat er gaat gebeuren, zelfs over een 10 jaar periode. Als ik het zo bekijk, heb ik nu de indruk dat zelfs niet meer weet, dat men niet meer weet wat er gaat gebeuren over een jaarperiode. Maar laat staan wat men dus over een 10 miljoen jaar periode zou kunnen gaan denken dat er zal gebeuren. Om een kans te hebben om te verstaan wat de lange termijn impact van menselijke activiteit op aarde zou kunnen zijn, moet men de relaties bestuderen tussen de geschiedenis, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde en de evolutionaire transities.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo, Centraal op DAB+, met Digitale Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkest, het programma over wat de natuur zal in huis heeft, met uitsluitend gerecycleerde muziek.

een van de effecten van de broeikaseffect, het klimaatopwarming, is voor Europa misschien net ander nieuws. Hè. Dus de golfstroom die dus warme zeezeewater uit de equatoriale gebieden naar Europa voert en daardoor zorgt voor een mild klimaat, of zorgde voor een mild klimaat. Dus is eigenlijk, daar vermoedt men van dat die aan het vertragen is, dat die mogelijk zal stilvallen. Nu dus, Europa heeft relatief hoge temperaturen in vergelijking met gebieden van dezelfde breedtegraad, zoals noorden van de Verenigde Staten en Canada en andere, waar zeer strenge winters zijn. Dus als die door de klimaatopwarming die golfstroom zou stilvallen, dan zouden de temperaturen in Europa net kunnen zeer sterk gaan dalen. Maar dat is een zaak waar men reeds lang over hypothetiseert. Maar het stilvallen van die golfstroom zou nog wel eens heel veel andere gevolgen kunnen hebben. Dus die golfstroom vertraagt en de gevolgen zouden ver buiten het Atlantisch gebied kunnen reiken. Nieuw onderzoek van de Universiteit van California, Riverside, suggereert dat de verandering in de golfstroom krachtige stormen zou kunnen versterken langs de kust van Californië en de sneeuwval in Groenland zou verminderen. De Atlantische Meridionale Overturning Circulation, AMOC, is een systeem van oceaanstromingen dat als een soort constructiebelt gaat fungeren. Dus warm tropisch water wordt noordwaarts gevoerd, waardoor gebieden zoals Europa relatief milde klimaten kennen. Het water gaat daar afkoelen, wordt daardoor zwaarder. Heeft een grotere densiteit, het wordt niet zwaarder. Maar door de koudere temperatuur gaat de dichtheid verhogen. Het water gaat zinken. En dan over datzelfde traject terug zuidwaarts gevoerd worden langs de bodem van de oceaan. Nu die AMOC, dus die golfstroom, is een belangrijke speler in het wereldklimaatsysteem. En er wordt dus waargenomen dat die aan het vertragen is. Wat men niet wist is exact welke impact dat zou hebben op de atmosferische vocht en stormen buiten het Atlantische gebied, zegt Mohima Mimi, een doctoraal student in klimaatdynamiek en een van de auteurs van de studie. Het blijkt dat zo'n verzwakkende AMOC zal zorgen voor een versterking van de stormen langs delen van Noord-Amerika tegen het eind van deze eeuw, in het bijzonder langs de kust van Californië, terwijl dus stormen en sneeuwval over Groenland en het Noordpoolgebied zou verminderen. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications. Daarin wordt dus gezien dat een zwakkere AMOC de oceaantemperaturen zou wijzigen op een manier die gaat veranderen hoe de meest vocht in de atmosfeer kan vervoerd worden. Het zou ook dus winden versterken, hoog in de atmosfeer, die stormen over de noordelijke hemisfeer voeren. Deze sterkere winden zouden stormen kunnen helpen bij het vervoeren van meer vocht naar de westkust, waardoor de intensiteit in atmosferische rivieren wordt verhoogd. Atmosferische rivieren zijn lange, nauwe banden van waterdamp die vocht van tropische gebieden vervoeren naar hogere hoogtes. Ze gaan bijvoorbeeld Californië voorzien met een significante hoeveelheid van zijn water, maar ze kunnen dus ook zorgen voor ernstige overstromingen en wijdverspreide schade. In Californië zijn die atmosferische rivieren dus een dubbelzijdig zwaard, zegt Mimi. Ze voorzien het meeste van het water in deze staat, maar als ze sterker worden,
gaan ze dus zorgen voor vernietiging. De klimaatmodellen wijzen ook naar atmosferische rivieren langs de oostkust van Zuid-Amerika en rond Antarctica. Op hetzelfde gebied zou Groenland dus minder stormen gaan ervaren, wat leidt tot minder sneeuwval en tragere accumulatie van het ijs. Deze voorspelde veranderingen schijnen dus in een scenario waarbij er een hoge broeikaseffect gasuitstoot blijft, waarbij die amok dus zich door in de loop van de eeuw blijft verzwakken. Wetenschappers hebben reeds tekenen geobserveerd dat de golfstroom, de amok, aan het vertragen is, naarmate het door de mens veroorzaakte klimaatopwarming globale temperaturen doet stijgen. Klimaatmodellen wijzen erop dat de afname waarschijnlijk zal blijven voortduren als de uitstoot van broeikaseffectgassen hoog blijft. De broeikaseffectgassen zijn voornamelijk afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en natuurlijk gas. Andere belangrijke bronnen zijn methaan, uitstoot van vee, ontbossing, industriële activiteit en afval van bronnen, waaronder storten. Wij nu, associeert professor klimaatwijziging en een van de auteurs van de resultaten, zegt dat het verminderen van deze uitstoot de effecten op de amok zou kunnen beperken en de huidige invloed op toekomstige regenvalpatronen zou kunnen verminderen. Sterkere atmosferische rivieren zouden de bedreiging van overstromingen en infrastructuurschade doen stijgen. Maar ze zouden ook mogelijkheden bieden om additioneel water te gaan opvangen als gemeenschappen dus hun voorspellingen kunnen verbeteren en hun opslagsystemen kunnen uitbreiden. De resultaten belichten de diepe verbindingen binnen in het klimaatsysteem van de aarde. Een verandering in één belangrijke oceaanstroming kan een invloed hebben op de regenval en extreme weerpatronen duizenden kilometers verder, waardoor ecosystemen, watervoorzieningen en gemeenschappen over verschillende continenten kunnen getroffen worden. Dit onderzoek toont dat de effecten van de amok zich verder uitstrekken dan de Atlantische Oceaan. Het verstaan van deze verbanden zal de onderzoekers helpen zich beter voor te bereiden voor toekomstige veranderingen in water, waterdusmiddelen en extreem weer.

We zijn duidelijk aangekomen bij een Ernst Haastoorts in de editie van de Hoornjouwer, een radioprogramma ter ere van de gehoorende goden en godinnen. Uit de tweede Music Analysis Discussions Records compilatie MAD2 hoorden we zo net Lost Kadat met Katabasis 2018. En dit is Black Collar uit zijn album Weltenbrand, Am Anfang war Licht.

0: The Cursed van Maris Anguis kwam uit Anasazi. En het volgende komt uit Lacrimae Mundi Remixed. 9 gerenommeerde artiesten hebben de esoterische klanklandschappen van Tehom herinterpreteerd, waarbij elk zijn oeroude texturen hervormt tot hun eigen kenmerkende klanktaal. Ze roepen daarbij een geheel nieuwe rituele ervaring op, een diepgaande filmische meditatie over duisternis, herinnering en transcendentie. We gaan eens luisteren naar Modality of Cosmic Matter, de Felios remix.
1: There's a lot of secrets.

Vorige week presenteerde Santa Sangre magazine de Seventh Continent Compilation. Deelnemende artiesten werden uitgenodigd om hun eigen muzikale visie te creëren op het zevende continent als toevluchtsoord. Een ontsnapping aan de angsten van de moderne wereld. Is het liefde, dromen, halfvergeten herinneringen, landschappen, zowel echt als ingebeeld, of misschien iets totaal anders, iets onmogelijk te benoemen of te beschrijven? Iets donkers en verontrustends, maar tegelijk ook vreemd geruststellend. Over meer dan 70 exclusieve nummers ontvouwt de Seventh Continent zich als een diep persoonlijk atlas met innerlijke werelden die luisteraars uitnodigt hun eigen plek te ontdekken buiten het lawaai van het dagelijkse leven. Dit is Rakshasa met Obsidian Machine Rights.

Ook uit de Seventh Continent was dat Vortex met Another Green World. En dan nu Dasein. Uit Soar is dit Dirty.

Devotion van Temple of Clear Light bestaat uit 7 telemische aanbiedingen, toegewijd aan de grote godin Babylon en de afgrond. We luisteren naar God Timaeus.

alive.

Uit het in februari uitgebrachte album The Four Last Things van Converter hoorden we Garden of Earthly Delights. 1307 van het Maltese Ghost is een betoverende en evocatieve